0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische rakettenaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou.

Hij lag voorover in het hete zand, met een zware colt nog in zijn hand. Van achteren geraakt, ik dacht die is dood, want zijn hemd had een gat en daarom was het rood. Er was nog hoop en ik nam een mes en redde op mijn manier het leven van Ringo. Ik bleef bij hem, het gevaar was voorbij. De dagen verstreken, ik bleef aan zijn zij. Van vroeg tot laat hield hij zijn wapen vast. Geen mens was hem nu meer tot last.

Op een dag gingen we onze weg. Hij naar oost en ik naar west. Ik hield de wet, hij het terreur. Niet al te best, met lood en dood. Overal kende men de naam van Ringo. De dag zou komen dat men zag wie van ons twee de beste was. Men vertelde spoedig op mijn pad dat hij was aangehouden in de stad. Ik voelde aan waar hij zou zijn, ging ergens binnen voor.

Soms was ik niet snel genoeg. Ik had hem snel in mijn rechterhand. Toen voelde ik een felle brand. Ik stond te tollen in het rond. Mijn wapen vloog over de grond. Geluiden zuigden in mijn oor. Ik keek recht in de loop van een Colt 44 van Loer.

Je met zijn daad, hij liep naar buiten in de straat. Tientallen revolvers schoten lood. En even later was hij dood. De stad schreeuwde, alleen gebrul. Nergens een traan, geen traan voor Ringo. Het verhaal ging door het hele land. Dat ik sneller was dan zijn hand. Het kwam door de jaren, zeiden zij. Zijn snelle hand is nu voorbij. En niemand die verklaren kan hoe de sheriffster op de grafsteen kwam van...

0: je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits. Fijn dat je luistert naar Radio

op de schans. Kabeltelegram uit Londen, met een groet vandaag verzonden. Difficult to get away, out of London's prison Holloway.

Hallo Toon, kom spoedig los. Huis van bewaring in Den Bosch. Na jaren werken nu uw loon. Geniet ervan, Brabantse Toon. Ben verhinderd voor de reis door politie in Parijs. Nu een groet uit de Santé. Votre cher ami, René. Beste Toon, hou je gemak, uit naam van allen op het vlak. Toevende in Breda's koepel, onze jaartjes draaien soepel. Telegram van Duitse Piet, aus der Bundesrepubliek. Viele Grüße, gerne tauschen. Peter, 3 jaren.

Ook een groet van Rode Koos. Zit nu al een hele poos. Vlakbij je in Scheveningen. Mijn drie jaartjes uit te zingen. In uw vak wel zeer capabel. Doch voor mij niet reclassabel.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het blijft vrijwel overal droog, alleen kan er wat lichte regen vallen in het Waddengebied. Het kwik daalt naar een graad of 8 in Groningen, maar langs de westkust wordt het niet kouder dan zo'n 17 graden. De zwakke, aan de kust matige wind komt uit het zuidwesten. In de ochtend heeft het noorden van het land te maken met bewolking en wat regen. Elders blijft het droog met de nodige zonneschijn. 'S Middags is er volop zon in het zuiden, zonder regen, maar houdt het noorden veel bewolking met ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige westelijke wind die aan de kust vrij krachtig is. Na morgen wisselen zon en wolken elkaar af en na het weekend komt er ook wat regen bij. Het wordt 23 tot 26 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
3: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten hits.
3: Jouw weekendvriendje.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon.

0: B4 weerbericht.
1: Vandaag begint in het noorden bewolkt met af en toe wat lichte regen. In de rest van het land blijft het droog en breekt geregeld de zon door. Vanmiddag wordt het 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het overal droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht kan in het noorden en oosten plaatselijk wat lichte regen vallen. Morgen is er veel bewolking en valt af en toe wat lichte regen, vooral in het noorden. In het zuiden laat de zon zich vaker zien en wordt het maximaal 23 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws. Oh.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Yeah! Radio 1224.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur. 8 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ampdelde. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
4: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongens Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Bij het geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij georgevandongen.nl.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
5: Goedemorgen!
0: Radio 1224.

0: Daar gaan we.
1: 3, 2, 1.
2: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

0: Lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.
1: Wakker worden.

0: verdomme. Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
1: Welkom, welkom, welkom. Zaterdagochtend, 8 uur geweest. Goedemorgen vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224. Het is 4 juli van het jaar 2026. We zijn weer lekker van de partij. We mogen weer even voor jou de herrie op deze zaterdagochtend voor jou produceren. Dat allemaal tot aan de klok van 11 uur, hè?
0: Ja, ja.
1: Leuk dat jullie er allemaal weer zo vroeg bij zijn. Ik kreeg al leuke berichtjes binnen vanuit Mil, hè, namens onze Ronnie, Simone en Rozen. Dina zit er ook al gezellig bij. Lady Miranda beneden. En natuurlijk alle kevertjes, kippetjes, miertjes, biertjes, noem het allemaal maar op. Ze zijn er allemaal bij, hoor, op deze vroege zaterdagochtend. En natuurlijk ook even dank brengen naar de collega's voor het draaien van de afgelopen week. Hier en daar even lekker stiekem mee zitten luisteren. Waren er ook stiekem af en toe een paar lekker er onverwachts in gegaan. Ja, dat kan hier bij 12-2-4. Ja. Lekker blijven hangen. Ja. Is sowieso. Hey, wat gaan we doen? We gaan natuurlijk heel veel weer van het mooie vinyl voor jou draaien. En natuurlijk jouw verzoekplaten. Ze zijn ook van harte welkom via onze website radio1224.nl en ook anders even via onze WhatsApp-lijn. Ja. Nou ja, die vind je daar ook. Hè. Meer daarover wat later in dit programma. Ja.

0: Oh, gezellig toch, hè? Ja, ja.
1: Zo!
0: Oh jee.
1: Wat is dat hier dan voor een pokkerie?
0: Nou, dat valt toch wel mee, hè? Ja!
2: Hits van toen en nu. Dit is gewoon van de grammofoon.

0: plaat wat een tijd geleden alweer op de eerste plaats heeft gestaan in de hitparades der Nederlanden. Was deze van niemand minder dan Taylor Swift. En zij had het over The Faith of Ophelia. Hey, goedemorgen.
1: Hele goeiemorgen.
2: Ja, dat wens ik jou.
1: Een hele goeiemorgen.
3: Ha!
0: Goedemorgen vrienden en vriendinnen, luisteraars van 12-2-4. Nou, het is weer zover, hè? De herrie op jouw zaterdagochtendshow is weer begonnen. Dat allemaal tot aan de klok van 11 uur. Van Dongen is de naam, hè? Mochten we elkaar nog niet gehoord, gesproken, geroken of wat dan ook hebben. Gevoeld kan niet, hè? Nee, dat gaat zo moeilijk, hè? Door die radio heen. Hè? Ja. Maar we zijn er voor jou elke zaterdag vanaf 8 uur tot aan de klok van 11 uur hier op 12-2-4. En binnenkort, binnenkort kan jij kans maken op de ochtendmok, hè? Ja, van Studio 16, de ochtendkoffiemok. We gaan ochtendkoffiemokken weggeven, ja, ook gezellig, leuk, ja. Hoe we dat gaan doen, ja, dan gaan we nog eventjes een klein beetje iets voor verzinnen. Of we iets doen met een plaatje raden, of weet ik het allemaal. Dan kun jij kans maken op de Studio 16, de Goedemorgen Koffiemok. Je hoeft niet bang te zijn. Van Dongen zijn picture staat er niet op. Hè? Nee, dan kon het glazuur niet aan. We hebben het wel geprobeerd. Bij de drukker weggebracht. Ze plakte mijn foto erop en gelijk was... Ik zei, dat gaat hem dus niet worden. En we zullen binnenkort een afbeelding van onze Goedemorgen Koffiemok op onze website wegzetten. Die website die vind je dan op studio16breda.nl. Ja. Gaat helemaal goed komen. Hey, verzoekplaten. Je kan ze allemaal aanvragen via Radio 4 24 1224. Ik zat heel ver terug in de tijd opeens. Nee, dat wordt geen euro. Al die getallen ook. Je gaat gewoon even naar Radio 1224.nl en vraag daar gewoon even een verzoekplaat aan. Hè? Ja. En anders gewoon even via ons WhatsApp-nummer 06-244-95564. Dan komt het hier allemaal aan, hè? Laten we tenminste hopen. Hè? Dan draaien wij ze gezellig weg voor jou. Hè? Tot aan de klok van 11 uur. Van Dongen, voor jou paraat. Met gezellige hits. Jawel!

even mijn excuus aan moeten bieden. Ja, tenminste, die moet ik even aanbieden. Ja, er zit wat gekraak en dergelijke. Ja, de apparatuur die heeft net zoveel last van het opstarten als de DJ zelf. Hè. Ja, dat is allemaal stof en het kraakt en het is oud en gammel en weet het allemaal. Dus de knopjes, die, ja, daar moet ik af en toe een klein tik tegenaan geven. En dat hoor je dan wel eens voorbij komen. En af en toe hoor je wat gezuis, hoor maar. Gebrom en weet het allemaal, dat zijn de ventilatoren. En dat wordt allemaal natuurlijk met compressors en dat soort dingen, wordt dat geluid allemaal een beetje omhoog geblazen. Ja, goed. Hè. Mag de pret allemaal niet drukken. Hè. Moet allemaal kunnen op deze zaterdag. Hè.

Even lekker terug in de tijd met Hans en The Seasons. En nou weet ik eigenlijk niet welke Hans dit is. Dan zou ik even moeten kijken van hoe of wat. Maar The Seasons, ja, die hadden een paar van die leuke plaatjes allemaal uitgebracht. Hè. Ja, die gaan we misschien ook nog even draaien. Ja. Hey, goedemorgen, de ochtendshow hier op 12.24. Tot aan de klok van 11 uur met ondergetekende George van Bongen. We gaan even wat informatie dingetjes voor jou ten gehore brengen.

0: Inderdaad, de dag is weer begonnen. Het is de 7e juli van het jaar 2026. Jawel, lieve vrienden. We zijn het eerste half jaar van 2026 alweer gepasseerd. Houd er rekening mee, hè, over 6 maanden. Hè. Dan is iedereen weer druk in de weer, hè, met de kerstbomen.
1: Ja.
0: Met de kerstbomen, ja. Dan is het alweer 4 december, hè, ja. Dan staat eerst onze goedheiligman nog even een klein beetje aan de deur te kloppen. Maar ja, voor je het weet, dan is het weer zover, hè. Ja, dan is het allemaal weer van...
2: Wij wensen u prettige kerstdagen.
0: Inderdaad, hè, ja. Je allemaal die gekke dingetjes weer. Ja. Ach ja, mag de pret al niet drukken. Dat is trouwens ook best wel leuk, hè?

0: Ach ja, dat moet toch kunnen, hè? Ja. Beetje gekheid hier op 12-2-4. Vooral bij Van Dongen, hè? Ja. Hé, maar strakjes, om 9 uur gaan we natuurlijk weer lekker jouw verzoekplaten wegdraaien. Daarvoor kun je ze aanvragen via onze website. Radio1224.nl. Daar ergens hier een knopje staan voor de verzoekjes. Maar je kan ook gewoon WhatsAppen, hè? 06-244-95564. En doe eens leuk. Ja, stuur gewoon eens een spraakberichtje. Ja, dat kunnen we hier ook gewoon afspelen, hè? Ja. Kunnen we hier gewoon in de uitzending gooien. Dus, ja, gewoon even je eigen plaatje gewoon live. Of nee, dat is niet live. Via een spraakberichtje gewoon je plaatje aanvragen. Ja, ja. Dan gaan wij even beluisteren. Kijken of het radio geschikt is. Hè. Ik heb het ook wel eens een paar keer gedaan, hoor. Naar radiostations of naar collega's. Maar die hadden zoiets van, dit is niet geschikt. Nee. Ik snap het. Ik snap het. Maar goed, jouw verzoekplaten, ze zijn van harte welkom via radio1224.nl. En anders gewoon even via ons WhatsApp-nummer 06-244-95564. Ondertussen zeg ik ook onze Gerda daar in het mooie Amsterdam een hele goede morgen. Ze zit alweer in onze chatbox, ja, gezellig. Ja, daarvoor hebben we die chatbox ook een klein beetje gemaakt, hè. Voor de oud-luisteraars, hè. Want dan begint ze alweer gelijk.
1: Ik ben niet oud, ik ben niet oud.
0: Nou, maar zo bedoelen we dat ook niet, hè, nee. Dan hoort je denken, chatbox, chatbox, chatbox. Ja, die is te vinden via studio16breda.nl. Hebben we daar een klein beetje op gesteld. Ja, daarlangs kun je ook een verzoekplaatje aanvragen. Dan kun je een beetje kletsen met Gerda. Of met Van Dongen. Ja, voor de rest is het nog hartstikke rustig. Ja, het moet allemaal nog een beetje groeien. Dat zei ik vannacht ook in de slaapkamer tegen mevrouw. Het moet allemaal een beetje groeien. Ja, Van Dongen toch! Maar ja, zij had zoiets van...
2: Yippie!
0: En ik had zoiets van...
2: Oh, jammer.
0: Dat moet toch kunnen? Goed, ja, zo beleef je de zaterdagochtend alweer. Hè, ja. Oh ja, dan hebben we trouwens nog wat anders ook. Hè. Ja, we gaan gewoon door, hoor. We gaan gewoon door. Even informatie over...
3: Lekker na de wekker.
0: Dat doen we natuurlijk ook, hè. Strakjes bij het geluid van die lekker... naar die wekker. Kun jij gewoon even lekker live telefoneren met de studio. En wees de allereerste op deze zaterdag met een verzoekplaat, hè. Het telefoonnummer waar we straks opengooien is 076-541-9920. Nou nog niet bellen, trouwens het gaat ook niet, hij is in gesprek. Maar bij het geluid van die lekker... Nou, die wekker... Dan staat de lijn open van 076-541-9920. Nou, hebben we alles dan weer een beetje gehad? Zo, al die herrie, je weet het allemaal. Ja, zijn we er doorheen? Ja, Verdongen, heb je het allemaal weer gehad? Ja, ja, ja. Goed, dan gaan we het volgende even doen, hè? Ja, want het is er weer tijd voor, hoor.
4: De dag weer is begonnen, is het even tijd.
0: Sta gewoon droog, hè?

0: We volgen terug in de tijd met een oudje van Theo en Diepenbroek. En Theo en zijn troubadours. Ja, ik moest even denken. En dat heette dan Als een lading dynamiet.
1: Goedemorgen.
2: Radio 1224.

0: 2-0.
1: Ben jij de eerste met een verzoekplaat hier bij 1224?
0: Nou, ik hoef het telefoonnummer al niet meer te noemen, nee. Hangt al gelijk iemand aan de lijn, hè, ja. Maar goedemorgen, dit is de ochtendshow hier op 1224. De naam is George van Dongen. We gaan even kijken. Nou, ik hoef al eigenlijk...

0: U kunt met dit nummer kunnen gaan reageren. Ja, hallo, daar heb ik er niks aan.
1: Nee, dat is inderdaad. Kijk, nou,
0: ik vind het zo asociaal.
1: Ja,
0: nou, zo'n groot bedrijf.
1: Ja, nee, maar misschien moet dat nog in de actie komen. Heb je wel gekeken welke datum erbij staat?
0: Nou ja, tuurlijk staat er een datum bij.
1: Ja, maar dan moet je wel kijken of de datum klopt, hè?
0: Ja, dat klopt ook inderdaad.
1: Oh.
0: Alles klopt, hè? Dus ik heb nu een heel lief aan Miranda gevraagd of ze bij jullie in Breda willen kijken voor mij. Maar het is niet te filmen. Het is echt niet te filmen. Maar zo, ik heb zeker met zeven verschillende exes geweest.
1: Oh.
0: Nou, en niemand die het heeft. Nou, het is, ik vind, zet het dan niet op je web.
1: Nee, inderdaad.
0: En als je ze mailt, geef dan een persoonlijk antwoord en niet een nummer. U kunt via dit nummer reageren. Daar heb ik er niks aan.
1: Nee, maar Gerda, even ter informatie. Ja, Action. Ja, we wonen nou met een kleine 18 miljoen mensen hier in Nederland. Hoeveel berichtjes denk je dat ze op een dag ontvangen?
0: Dat kan best wees. Maar je kunt toch wel een normaal excuusbrief sturen of een normaal... Het is zo'n grote winkel. Het is inderdaad, het is zo'n heel land.
1: Ja.
0: Waarvoor zetten ze het dan op hun website?
1: Dat weet ik niet.
0: Het is helemaal om je naar binnen te lokken.
1: Ja, ja.
0: Dan koop je wat anders. Nou, ik, juist. Niet, ik krijg de best erin.
1: Juist, nee, maar dat gebeurt vaak hoor. Dat hebben die andere bedrijven ook allemaal. Maar net zoals het kan makkelijk zijn dat er een foutje is geweest. Want wij hebben het ook een keer gehad bij een bedrijf. Toen reageerde ik ook van, hey, hallo, dit en dat en zo. En het staat voor die prijs. Oh ja, sorry, maar dat is de verkeerde prijs. We hebben vergeten onze website aan te passen. Want er staat er ook meestal onderin in het kleine fouten, dergelijke, bla bla bla. Ja. Allemaal van die excuusdingetjes dat ze er onderuit kunnen komen.
0: Ja, daar koop je weinig voor.
1: Ja, ach ja. Zo is het nou.
0: Ik ben dus een beetje pissig. En ik ben al de hele week aan het zoeken naar dat artikel. En het is nergens te krijgen. Daar krijg ik een beetje de schompers van in.
1: Oké, en wat zoek je dan? Druipkaarsen?
0: Nee. Ik zoek een ramenrestaurant.
1: En wat zoek je?
0: Een ramenrestaurant.
1: Een raamrestaurant?
0: Ja.
1: Waar staat dat weer?
0: Een knusselhuisje. En er zit ledverlichting in. Ze zijn vijf verschillende soorten. Alle vier heb ik ze. Enkel die hoort erbij. Daar is mijn stad klaar.
1: Oh, dat is uit een serie.
0: Ja, ze hebben vijf verschillende huisjes hebben ze. En ik heb een soort dorpje.
1: Aha.
0: De Kruidenier en dat is een restaurant. En er zit allemaal een ledverlichting in.
1: Oké.
0: Okay. Maar die andere vier, die heb ik allemaal. En die zijn ook niet doen het veel. Maar ik vind, het restaurant hoort erbij. Dus dan moeten ze het gewoon erbij geven. Het staat ook op de website, ook die ramenrestaurant. Met een artikelnummer, alles erbij. Ik heb het allemaal doorgegeven. En ik krijg ineens geen antwoord.
1: Aha, ik ben aan
0: het... Ik vind het super asociaal.
1: Ik ben even aan het kijken op de site van Action. Onder raamrestaurant?
0: Ja. Ik heb naar Miranda een foto gestuurd wat ik zoek.
1: Nou, ik kan niks vinden. Op helaas geen resultaten voor... Hoe schrijf je dat eigenlijk? Raamrest... Ja, goed. Ik heb mijn Nederlands. Ja, goed. Nou, laten we het over leuke dingen hebben. Hoe is weer in Amsterdam?
0: Warm.
1: Ja.
0: Voor de rest goed.
1: Ja, het begint eind van de week wordt het weer rond de 30 graden, geloof ik, hè? Zoiets eigenlijk. Ach ja. Maar Gerda, goedemorgen.
0: Ik wil Santiago horen.
1: Oh, wil je Santiago horen? Gelukkig
0: heb ik... Ik denk je zal hem wel gepakt hebben, je ziet het wel.
1: Nou, ik weet waar die staat. Als jij nou even een beetje kletst, dan pak ik even die LP erbij. Ja, doe maar even gewoon zeggen tegen de luisteraars. Goedemorgen luisteraars, ik ben Gerda en ik kom uit... Ja, blablabla, bla, bla. Maak er maar even wat van.
0: Ja, ik wil dus Santiago horen en ik wil dat jij er weer een fijne dag ervan maakt.
2: Ja, ik heb hem nog niet.
0: Hallo.
2: Ja.
0: Oh, ja, ik denk, jij loopt weg.
2: Nee. Waar is dat nou op? Oh, wacht even. Sta
0: ik. Je zit aan die platen zoeken.
1: Ja, het is live, Dus het is live. Zit ik helemaal in de verkeerde stapel te zoeken.
0: Ja.
1: Ja, ik zat bij de andere kast te kijken, maar hij stond hier gewoon achter mij.
0: ik hoor mijn liedje wel, je weet wel wat ik hebben wil.
1: Ja, dat is nummer 2 of nummer 3 van kant A, van die site 1, ja, van de 4.
0: Ja, helemaal correct.
1: Dus,
0: ik ga even met Marina babbelen.
1: Oh, okay.
0: Marina zit op de site, ik ga even met Marina.
1: Oh, oké.
0: Okay. Hey, hoor het wel.
1: Ja, gaat hij er straks aankomen, Gerda? Fijne dag aan die... Doei, doei.
0: Hello.

0: Gerda uit het mooie Amsterdam. Ja, die vroeg even te lekker naar de wekker aan. Maar ja, eer dat ik die plaat klaar heb staan, moet hem eerst uit de hoes halen. Ja, je kent al het gezodemieter wel, weet het allemaal. Voor degene die allemaal met die dingetjes zitten te handen, hè, met de plaatjes. Hè. Ach ja, goed, gaan we maar eventjes een ander plaatje draaien voordat we natuurlijk straks even die lekker naar de wekker erbij gaan halen. Ja, oké.
1: Okay. Let's go!
2: Jij luistert Radio 1224. Je staat aan de poorten van het weekend.
1: Het is weekend!
2: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek. Radio 1224. Als dat geen feestje op de radio wordt.

is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz. De lekker na de wekker verzoekplaat.

0: Metallica. Another Week of Verzoekplaat. In opdracht van onze Gerda Vial uit het mooie Amsterdam.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Ja, we gaan lekker beginnen met de verzoekplaten die hier binnengekomen zijn. We gaan even lekker naar de locatie Mil. Zeg een hele goede morgen tegen Ronnie, Simone en Rosinda. Ja, ja. We zijn gezellig aan het meeluisteren. En nu tegenwoordig niet meer via de telefoon. Nee, gewoon oerhard op de versterker, hoor. Dat klinkt veel beter, zeggen ze daar, hè. Wel gezellig dat jullie erbij zijn daar in het mooie Millen. Verder schrijft Ronnie deze kant op. Goedemorgen allemaal. Ik zou graag even een nummer willen horen van Rowan Hesse met Wakker voor de Wekker. Omdat ik dat vaak ben. Een biologische klok, hè. Heel veel groetjes vanuit het mooie mail namens Ronnie, Simone en Rozen Willems. En natuurlijk jullie bedankt voor het aanvragen van de plaat. We gaan hem erbij halen.

0: hij is lekker, hè, deze. En wat heeft hij eindelijk maar ja, een klappertje te pakken, hè? Onze Rutger van Barneveld. Ja, bij ons al jaren bekend, hè. Echt jaren, net zoals Helena 2.0. Ik vind dat zo'n fantastisch nummer van hem. En nou brengt hij ook eens een keer door bij de wat grotere. Maar ja, dat hebben we ook met Justin de Wild. Ook opeens een klappertje. En Marco Schuitmaker, ook opeens een klappertje. Maar ze zijn al zo lang bekend bij ons. Ja. En nou maakt eindelijk het andere publiek ook kennis met de gezellige Nederlandstalige muziek. Waar wij eigenlijk voor staan ook een beetje. Ja, we draaien wel van alles en nog wat, maar ja. Maar ja, dat had ik ook zo toen met Susanne Freek. Ja, sommige mensen hebben, ja, die zeggen, Maar Susanne Freek, ja, waren eigenlijk YouTubers, hè. Zongen vroeger altijd alles in het Nederlands. Of in het Engels bedoel ik. Dus ik volgde ze al een tijdje. Allemaal leuke Engelstalige nummers. Covertjes en dat soort dingen. Totdat ze een beetje Nederlandstalig gingen pingelen. En toen kwam het nummer Avond. En dat werd opeens gevonden. En ontdekt door Gerard Ekdom, hè. Ja, collega, hè. En zo is toen het balletje gaan rollen voor Susanne Freek. Nou, kijk waar ze nou staan, hè. Toch een van de grootste Nederlands duo's. Maar dat even terzijde. We zijn met andere dingen bezig. Ja, we zijn met hele andere dingen bezig. Ja, hallo. Oh, ja, nou, ja. Ja, hij stond al te bellen aan de deur. Hè? Ja. Hij is er vanavond ook weer, hè? Gezellig. Ja, vorige week was veel te warm. Waren de temperaturen niet meer te doen, maar vanavond is hij er weer. Hè? Ja, ja. Ja, rustig aan, Peter. Ja, rustig. De plaat komt eraan, hoor. Rustig. Hè, ongeduldig ook, die man. Nee, maar hij is er vanavond. Ja. Vorige week was hij er niet, maar vanavond om 19:30 is hij er weer. Gezellig vanuit de locatie Veenendaal. Onze Petertje Holland. Hè? Ja. En vanmiddag natuurlijk onze Wout de Wit. En straks is nog Lady Miranda, hè? Dus ja, dus het gaat helemaal goed komen. Maar was binnengekomen, hè?
1: Verzoekraad.
0: Inderdaad. We hadden het over onze collega van de zaterdagavond, onze Peter Holland. Hij is op een woonplaats, ja, ergens onbekend. Hij luistert via de Middelgolf. Zelfs de woonplaats is onbekend voor hem. En of ik even een verrassingsplaat mee wou draaien. Ja, want ze zijn lekker in de auto aan het luisteren. Even wakker worden achter het stuur. En dan schrijft hij er gelijk bij. Jij zei helemaal niks in die slaapkamer van je. Dan moet ik even terugdenken, hoor. Dan moet ik even terug. Waar ging dat ook alweer over? Oh ja!
2: Zo! Dit is leuk.
0: Ja, inderdaad. Ach ja, en mevrouw maar zeggen.
3: Nummer 1.
0: Inderdaad. Nou, of ik even een leuke verrassingsplaat voor iedereen wou meedraaien. Nou, Peter, ik heb een leuke gevonden van de Taclona's. Ik wou bijna zeggen Talcona's. Nee, de C staat voor de L, hè, dus dat is het Taclona of zo. Of Tasclona. Sommigen die hebben van die namen uitgekozen vroeger uit de tijd. Ik snap er niks van, hè. We draaien het gewoon lekker van vinyl. Lekker stappen heet het. Nou ja, hij is nou lekker aan het autorijden. Dus. Nou, ik zou zeggen, geniet lekker daarvan. En het gaat helemaal goed komen. Ja. Staat weer iemand aan de deur te rammelen. Ja, hallo. Wordt niks gezegd. Goed. Nou, namens onze Peter Holland gaan we draaien de Taclona's. En dat allemaal met lekker stappen.
4: Jij vraagt, wij draaien.

0: is zwart, oud en kraakt. Maar het is zo donders lekker om te horen. Dit zijn de vinylhits van vroeger.
1: En deze is speciaal voor jou.
0: Radio 1224.

0: lekker terug in de tijd met Honey.
1: Laat je leven achterom.
0: Gewoon van de grammofoon op 45 toertjes per minuut kwam zij gezellig voorbij. En dat allemaal met Ga met me mee. Draaide was er een toertje voor onze collega daar op de zaterdagavond. Onze Peter Holland. En rij voorzichtig aan die kant, kerel. Ja, hou hem wel tussen de lijntjes. Goed, weer leuke nieuwe plaatjes ook binnengekregen. Vorige week heb ik hem voor het eerst gedraaid. Want ik kon heel dat nummer niet. Maar ik kwam hem op een gegeven ogenblik ergens tegen. Waar, weet ik niet meer. Ik dacht ergens in een reeltje of wat dan ook van Facebook. Dat ging over het singeltje van Uta Zumklaai. En dan op de melodie van Nico Haaks, Ukulele. Die kennen we allemaal wel. Dus, we spelen zo graag op de ukulele. En het nummer van Uta Zumklaai, dat heet dan Wenn deine Worte keine Wert mehr haben. Heb je het verstaan? Nee, dat is maar goed ook, want bij Van Dongen komt nooit iets fatsoenlijks zijn strot uit. Goed, maar het singeltje hebben we kunnen bemachtigen en dat ligt natuurlijk hier klaar op de draaitafel. En zo komen er straks nog meer van die nieuwe plaatjes binnen. Ik zit te wachten op een heel stapeltje singeltjes, maar ja, wordt pas om 12 uur geleverd. Dat vind ik nou toch weer jammer, hè? Ik had ze graag mee

dat was een mooi plaatje. Nu gaan we luisteren naar een ander mooi plaatje. Komt-ie aan.

0: zijn er tot aan de klok van 11 uur.
1: Ja.
2: En dan nu een verzoekplaat.
0: We gaan even gezellig naar Anna toe. Anna Hensen natuurlijk ook een hele goede morgen aan die kant. En ze schrijft: goedemorgen George. Graag even een mooi plaatje voor jezelf, voor Miranda, voor Wout en voor mijzelf natuurlijk. En iedereen die meeluistert. Alvast dankjewel. Succes daar met draaien en een hele fijne zaterdag. Nou Ada, dankjewel. En ik heb een hele mooie plaat, een gezellige plaat op de draaitafel leggen. Gewoon van de grammofoon. Gaat eraan komen. Jannes, en hij heeft het over

Onze Justin de Wild, jawel, hier op 12-2-4. Dat allemaal met zijn Cheerio. Hey, gaan we spelletjes spelen? Ja, gezellig. Kent u het nog?

Hallo. Amsterdam, jawel, onze Gerda. En die wou even twee plaatjes horen. Ja, een plaatje van sleepbootkapitein of wat dan ook. Iets met sleepboot. Mijn opa was een sleepbootkapitein of zo. Van kapiteinskoor. Nou, die had ik even beluisterd. Ik denk, nou ja. De kerk gaat nog net niet open. Nee, hij was veel te slecht voor kwaliteit, Gerda. Dus helaas, die kan ik niet draaien. Maar ik heb een andere versie gevonden. Dus die gaan we maar even lekker ten gehore brengen. Nou, let op hoor, er zit wat aan te komen. Want als deze gasten gaan zingen, dan komt er nooit wat fatsoens uit. Hè. En of ik ook even een plaatje mee wou draaien voor iedereen allemaal van Juggly Hooper. En weet je waarom ik huil? Nou, twee plaatjes, Gerda. Ze gaan eraan komen. Maar die andere, ja, ik weet ook niet echt wat het is. Maar we gaan het zien, hè. We gaan het horen. Maar als je het over een rubberen Robbie hebt, nou, dan weet je wel wat eraan zit te komen. Lijkt een beetje op Van Dongen, hè. Komt ook een beetje rotzooi en half verstaanbare dingen uit zijn spoelwagen. Ja. En met rubberen Robbie ook, hè. Er komt nooit iets zinnigs woord uit, hè. Ja.

0: Ja, ik weet waarom je huilt, hoor. Ja, je luistert naar George van Dongen, hè.
1: Hoe word jij het liefste wakker? Door je piepende wekker? Door overvliegende vliegtuigen? Door spelende kinderen op straat? Of word je toch het lekkerst wakker met George van Dongen in de morgen? Dan heb je geluk. Want dit is de ochtendshow met George van Dongen.
2: Let's get this show on the road.
3: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de middengolf.
2: Ja!
3: Radio 12 P4.

0: meestal wel, hè. Ja, dat kan wel eens gebeuren, hè. Even lekker terug in de tijd met een oudje van Johnny Zarelli. En van je familie moet je het hebben. Let op!
1: Jammer, jammer, jammer. De verzoekbox is bij deze gesloten.
0: Ja. Straks nog een paar verzoekplaten. Ik heb er nog een paar staan. Die ga ik natuurlijk wegdraaien voor de klok van 11 uur, hè. En dan om 11 uur, dan gaat de gezelligheid pas beginnen hier op 1224. Dan is het tijd voor Lady Miranda en op de Vlaamse Tour. Alleen Belgische artiesten of producties komen dan aan jou voorbij, hè. Dus dan moet je geen Henk Wijngaard aanvragen. Of Henk Wijngaard moet samen met Mieke een plaatje hebben gezongen. Dan kan het weer wel, hè. Ja. Want dan valt het weer in de categorie, hè, Bels Vlaams.
2: Ja.
0: Mieke is de Vlaamse zangeres, hè. Ja. Zo mag het ook, hè? Het mag ook gecombineerd zijn. Hè? Zo heb je ook natuurlijk... hoe heet hij ook alweer? Ik kan even niet op zijn naam komen. Ik kan ook even niet op de titel komen. Oh, dat is lekker. Ik heb hem hier zelfs op vinyl liggen. Hè? Ja. Oh ja, ik weet het alweer. Meteor. Samen met Fleming, ja. Die kun je ook gewoon aanvragen, hè, ja. Ja, Fleming is dan een Nederlander, maar Meteor is zo Belgisch, Vlaams als met hij kan, hè. Ja, ja, ja, ja. Dus dat allemaal tussen 11:30. En dan om 14:30 schakelen we over naar Veenendaal. Naar de kletsmajor van de middag, onze Wout de Wit, hè. Studio de Arizona, gezellig daar. En die neemt je mee tot aan de klok van 6 uur. En dan om 6 uur is het even tijd voor lunchgeluiden. Of het is de non-stopper. Of wie weet, ja, kruipt er nog iemand eventjes in tot aan de klok van 19:30. Want het is de tijd voor onze Petertje Holland, hè. En die neemt je gezellig mee de zaterdagavond door tot aan de klok van 11:00. Dan zeg ik al, een hele dag weer vol gezelligheid. Leuke plaatjes en maffe praatjes. Hier op 1224. Ga ik even een plaatje draaien. Dat ik de eerste keer deze plaat eigenlijk hoorde. Toen had ik zoiets van, ik ben wel andere muziek van deze jongen gewend. Ik heb het over Lars, oftewel Snelle. Die heeft laatst een hele mooie plaat uitgebracht. Ik zeg erbij voor de luisteraars, ja, die graag naar teksten willen luisteren. Luister eens heel goed naar deze tekst. Het is de waarheid. Het gaat namelijk over dementie. Prachtig mooie plaat. Laat het licht aan. Hier is Snelle.

0: ochtendshow.
1: Inderdaad, de ochtendshow hier op 12.24. We gaan er weer even wat bij halen, want het is weer tijd voor een...
2: verzoekplaat.
1: We gaan even gezellig naar Jannie Albers. Jannie, een hele goede morgen en van harte welkom. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Draai voor de luisteraars maar even een plaatje mee. Doe maar even een lekkere gouden ouwe met de groetjes namens Jannie Albers. Nou, Jannie, ik heb er eentje op de draaitafel gelegd. Even lekker terug naar de jaren 60, hè. Kraakt een beetje, maar ja, dat doet Van Dongen ook, hè. Jannie, geniet lekker mee, want voor jou Johnny Lyon. En hij heeft het over zijn Sofietje.
3: Stadler?
4: Yeah, what?
3: Is that it?
4: Yes. How'd you like it?
3: I don't know. I slept through the whole thing.
4: Well, you didn't miss much.
5: Radio 1224.
6: Goedemorgen.
7: Zij dronk Ranja met een

0: het kwartier en ben je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in.
1: Ja, je hoorde hier Harte 10. Draaiden we even als retourtje mee voor Jannie Albers, hè. En Twee Witte Paarden kennen we natuurlijk ook van Erik en Sanne, hè? De Belgische klapperen. Straks weer te horen bij Lady Miranda. Hè? Hey, we gaan nog even een verzoekplaat draaien namens Ronnie vanuit het mooie Mail. Of ik even een plaatje wou meedraaien van Donny en Robert van Hemert. En het nummer, moest dat nou? Jawel, we vinden het weer leuk en gezellig hier. Hè? Ja, en dit is een leuk nummer. Nou, geniet ervan.
2: Ben je eens hersteld van gisteren? Al het gifwerk langzaam uit.
1: Nou ben ik zo een beetje aan het kijken, hè, naar die muziekjes die ik draai. En er valt me elke keer weer op dat die piano een beetje raar in mijn spelertje klinkt. Dus ik ga even kijken of dat anders klinkt, Robert en Donny. En even kijken, moest dat nou? Kijken of dat anders klinkt in mijn ander spelertje. Moet dat nou? Ja, even kijken of dat hier beter in klinkt. Ja, we gaan even kijken.

Hij is leuk, hè? Ja, en hij klonk beter, hè, via deze speler. Dus ik denk dat mijn virtual DJ een klein beetje toe is aan een vernieuwde update-versie. Want sommige, ja, ik weet niet of het bij jullie... Dat klinkt een beetje raar. Goed, dat was hij dan. Wat heb ik hier? Ik heb hier toch een leuk plaatje. Zijn twee platen door elkaar heen gemixt. Ga ik even als retour doen. Ja, je kan er ook lekker op dansen.

Oh nee. Ik denk al, hij schijnt ermee uit, maar ik had mijn hoofdtelefoon nog op de voorafluistering staan. Ik denk, ik hoor niks meer. Ach ja. Het wordt tijd voor vervanging.

een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we nog even lekker gezellig terug naar de collega van de zaterdagavond, onze Peter Holland. Hij is nog steeds op een onbekende plaat, hè? Ja. Onbekende plaats. Hij zit in ieder geval niet meer via de middengolf, hij zit nou via het internet. Dat staat erbij, hè? Oh, hij zit nou op de fiets. Hij schrijft deze kant op. Hey George, ik luister mee op de fiets richting het centrum van Veenendaal.

0: want je hebt hier en daar wel een stoeprandjes of kuiltjes, hè? Ja, ja, ik ken Veenendaal een beetje. Je ligt er zo onderuit, hè?
1: Zo!
2: Dit is leuk.
0: Nee, dat is niet leuk, nee. Maar of ik even een plaatje wou meedraaien.
1: Ja.
0: Iets van een tandem of wat dan ook. Wordt gezongen door niemand minder dan de Armaan. Nou, vooruit even kijken hoor, of we het hebben. Oh, nog een valse start ook. Wacht even, hij stond nog op mono ook. Oh, daar gaat mijn naald. Hallo zeg, ja, er zit een wobbel in de plaat. Ja, daar kan ik ook niks aan doen hoor, ik heb hem zo gekocht, ja. Nou, komt u maar. Even namens Peter Holland. Deze van Armaan en de Wolk.

0: Sander Weide. En die had het over zijn Dali Dali.
1: Tijd om dag te zeggen.
0: Oh ja, het is alweer tijd.
1: Tijd om dag te zeggen.
0: Ja, ze staan alweer op mijn dingen. Ja. Staat alweer op mijn schouders te tikken, hoor. Goed, dit was de ochtendshow hier op 1224. Nog heel veel plezier met mijn collega's. Zo dadelijk met Lady Miranda.

0: Goedemorgen.
1: En nu op de Vlaamse Tour met Lady Miranda.
2: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
3: Radio 1224.
4: Hey, goedemorgen.
3: Jammer. In 10 uur even geen verzoek, maar alleen het geluid van het krakende vinyl.
5: Ik zeg een hele goede morgen tegen iedereen. Dit is Studio 16 met Op de Vlaamse Tour. En het allemaal via de stream van Radio 1224. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Tussen nu en 12 uur. Gewoon van de grammofoon zonder verzoek. 12 uur schakelen we over naar het middagmatinee. En om 12:30, dan is het zover. De bekendmaking van de trottelschijf van de maand juli. Maar zover zijn we nog niet. We gaan zo meteen starten het eerste uurtje met eentje van Eddie Smets. En jij wil vrij zijn. Ik ga weer proberen een mooi programmaatje van te maken. En dan zou ik zeggen, heel veel luisterplezier.
1: Hoor de Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is Gewoon van de grammofoon.

Eddie Smets en jij wil vrij zijn. Goed, dan gaan we weer een lekker blokje van twee doen. Als eerste Will Andy en O Marie Doe Open. En draagt eraan het eentje van Wout Wolgor.

Wout Walker en de Telefoon Twist. Goed, natuurlijk liggen de volgende twee klaar. Als eerste Connie Fabri en Jij Gekke Mama. En daarachteraan eentje van Bobby Prins.

door de Bobby Prins. En toe kom in mijn armen. Goed, de volgende twee dan. Claire en Op de Purperhei. En erachteraan eentje van Bart Keil.

je voor het eerst in de ogen van een jongen kijkt. Wat allemaal namens Sonja. Goed, de volgende twee. Als eerste Wiltura en als tweede Clouseau. En die van Wiltura is Aan mijn darling.

Sowieso en heel alleen. En ik weet niet of de volgende jullie zegt Leijers en Michiels, oftewel Soul Sister. Hier zijn ze met Wel, Wel, Wel.

12v4.nl en vraag ze lekker aan. Maar aandacht, zeer puntje, bij het aanvragen van de plaat. Alleen in mijn programma staan de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties centraal. Zoals de volgende die ik zo meteen ga draaien, van Faya Condias bijvoorbeeld. Maar je kunt ook via de WhatsApp werken, 06-244-955-64. Ik herhaal 06-244-955-64. En voor de mensen vanuit België zet je daar natuurlijk gewoon plus 31 voor. Dus dan krijg je 00316-244-955-64. En dan gaan we nu verder met Faya Condias.

we zijn van start gegaan met het middenmatinee. Je hoorde Fate en Levenslang. Zometeen gaan we starten met de verzoekjes. Ze komen er lekker binnen. Ik zou zeggen, blijf ze vooral sturen. Radio1224.nl. Je kan ze ook via de chatbox van Studio 16 sturen. En dan ga je naar Studio16Breda.nl. Of je stuurt ze gezellig via de WhatsApp. En dan tik je in 06-244-955-64. En maar voor mijn Vlaamse luisteraars. 0031-6-244-955-64. Dan komt alles mooi voor mijn schermpje. Of op mijn schermpje, voor mijn neusje moet ik zeggen. En dan kan ik ze lekker draaien voor jullie. Zometeen dus de verzoekjes. Maar eerst nog eentje van Willy Sommers. En wij horen samen...

Zoals beloofd gaan we lekker starten met de verzoekjes. Even de eerste rijk even richting België. We gaan even richting Oudenaarde. Ik zeg een hele goede middag tegen onze lieve vriendin Wivine. Of ik een plaatje mee wil draaien voor alle luisteraars van Radio 1224. En dan krijg ik de plaats van Hubert vragen. Jij blijft mijn verbazen. Nou, Wivine, staat natuurlijk klaar. En jij krijgt er eentje van Bart Herman als retour. Maar eerst, namens Wivine, Hubert Verhagen en jij blijft mijn verbazen.

Je hoorde Frank Michel en Bonjour L'Amour. Dat is nog een extraatje richting Vivine. En daarvoor hoorde je eentje van Bart Herman. Geen zomer zonder jou. Dan gaan we verder met eentje van Giovanni en Peggy. En Mon Amour. En daarna... Ja, ja. Daarna is het tijd... Dan gaan we richting een klokje van 12:30. En dan is het tijd om de trotterschijf van de maand juli bekend te maken. Maar eerst Giovanni en Peggy en Mon Amour.

0: dan is het nu tijd voor de troetelschijf.
1: Inderdaad, het is tijd voor de bekendmaking van de troetelschijf van jullie. Maar eerst, voordat we dat gaan doen, nemen we nog even een stukje van de troetelschijf van juni erbij.
2: Hey, Bjorn hier. Heel de maand juni was ik troetelschijf met mijn single I'll Take Away Your Fear. Tijd voor een nieuwe maand, tijd voor een nieuwe troetelschijf. En met heel veel plezier geef ik het stokje door aan Fate.
1: Kijk. De naam kennen jullie nu al. Maar we doen natuurlijk een kleine biografie. We zijn aanbeland dus in de nieuwe maand, de maand juli. En in deze maand hebben we het genoegen met een Limburgse dame. Geboren in Sint-Truiden op 2 oktober onder de naam Fabienne van der Voort. In het dagelijkse leven is ze moeder van 2 zonen en een dochter. En heeft ze een drukke baan als leerkracht op een basisschool. De passie voor muziek, als ook haar eerste podiumervaring op school, was een opstap naar meer en dat allemaal al op 6-jarige leeftijd. Regelmatige uitstapjes naar karaoke, vele memorabele momenten tijdens huwelijksplechtigheden en optredens bij coverbands. Het waren al die kleine podia's die haar zelfvertrouwen een extra boost gaven naar veel meer. Op haar optredens staat ze vooral bekend om haar Nederlandstalige en Limburgse nummers. En ze bracht ook al een paar recente hits uit, zoals bijvoorbeeld Elektriciteit en haar liefdesverklaring in Levenslang, waarmee ik mijn middagmatinee vandaag mee begon. Lieve mensen, het is zaterdag 4 juli 2026 en met heel veel plezier stel ik jullie mijn troetelschijf van deze maand aan jullie voor. En wie is het? Het is Fate met haar nieuwe single Vamos a Bailar. Ik zou zeggen, geniet ervan. Laat er heel even de tune uitlopen. En dan komt ze met haar nieuwe single.

0: Ja, ja, het is tijd voor de troetelschijf.
1: Dan is het nu tijd voor de troetelschijf.
2: Hallo lieve radiovrienden van 1224. Mijn naam is Veet. Je kent me misschien nog van mijn vorige single Levenslang, die al eens de troetelschijf mocht zijn in het programma op de Vlaamse Tour van Lady Miranda. Ik ben zeer vereerd dat ik weer de troetelschijf mag zijn van de maand juli. En ditmaal met mijn nieuwste zomerse single Vamos a Bailar, of Laten we gaan dansen. Ik dans met jullie de zomer in. Veel liefs van Veet.
3: Look out! Troetelschijf.

Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als ik. Heerlijk, heerlijk, heerlijk nummer. En natuurlijk een dikke dankjewel aan Fabienne, oftewel Fate, voor de prettige samenwerking. En natuurlijk ook maatje Bjorn. Dankjewel voor het inspreken van het doorgeefstokje. Kijk, en in het verhaaltje zei ik ook dat ze een paar nummers bekende, tenminste in Vlaanderen bekende nummers. Levenslang, daar begon ik mijn middag met idee mee. Dan ga ik er ook eentje bij nemen van haar. En dat is elektriciteit.

hoorde Freddy Davis. En geniet van iedere dag. En dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. En voor de volgende ga ik even richting Amsterdam. En ik zeg natuurlijk een hele goede middag tegen onze lieve Gerda. Kijk, en als je dan een verzoekje binnenkrijgt van Gerda, is altijd wel leuk, hè? Graag iets met Gloria, maar ik kan niet op zijn naam komen. Zoeken, zoeken, zoeken. Gloria, Gloria, Gloria. Ja hoor, en ik kwam hem tegen. Precies de plaat die ze bedoelde. En hij is van Jo Valli. Jo Valli dus, met Gloria. En dat allemaal namens Gerda uit Amsterdam.

hoorde ons maatje Bjorn en Ik leef mijn eigen leven. Jullie kennen natuurlijk allemaal het nummer Engelbewaarder. Origineel van Mieke. In een feestversie uitgebracht door Marco Schuitmaker. En van de week was ik, tenminste van de week, gisteren was ik even een beetje op het internet aan het snuffelen. En toen kwam ik deze tegen. Ik vond hem wel grappig. Hij begint heel rustig. En dan... Jullie gaan het meemaken. De versie van Engelbewaarder. Maar dan gezongen door Sasha en Davy.

0: Het heerlijke nummer Cheerio en dan gezongen door Gio Vano. Goed, de volgende is er eentje van Robbie Strooven. Dans, dans, dans. Maar deze is...
1: Nieuw, nieuw. Deze is nieuw in Lady Miranda's middagmatinee.
0: Inderdaad, gisteren of eergisteren is gekomen. Hier is Robbie Strooven.

De nieuwste van Robbie Strauven. Dans, dans, dans. Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. We gaan een keertje naar Amsterdam toe. En zeg nogmaals een goedemiddag tegen onze lieve Gerda. Of ik er eentje van Clouseau richting Marina wou sturen. Oftewel richting Zeist. Nou, dat gaan we doen, hè. Ja, en als je zegt iets van Clouseau richting Marina, ja, dan vind ik het altijd moeilijk kiezen. Maar zij vindt er veel van Clouseau wel aardig en leuk. Maar ik heb deze keer gekozen voor het nummertje Anne. Daarachteraan mocht ik er ook nog eentje voor mezelf draaien. En dan zeggen we dankjewel Gerda. Dat gaan we ook doen, hè. Die komt erachteraan. En daarachteraan komt natuurlijk weer een retourtje jouw richting uit. Maar eerst, namens Gerda, is hier Clouseau en Anne. En dat allemaal bestemd voor Marina.

0: Je hoorde Giovanni en Peggy in De Weg van Liefde. En dat was mijn retourtje richting Gerda. Tijdens de vorige nummers was ik even stiekem aan het kijken op Instagram, wou ik wel zeggen. op Messenger. Want ik had een onwijs gaaf berichtje binnengekregen, zag ik. We gaan ze er zo meteen weer even bij halen. Maar ik kreeg een heel mooi berichtje van Fabienne, oftewel Fate. Dankjewel voor de geweldige promo, Miranda. En ik ben lekker aan het luisteren. Ik zei, oh, wat is dit super tof. Kijk, daar doe je het voor, hè. De artiesten blij maken. En, hun maken mij blij natuurlijk met de geweldige samenwerking. En vorige maand met onze Bjorn, een top samenwerking. Maar ook deze keer met Fabienne, oftewel Fate, een geweldige samenwerking. En dan ga ik ze er nog even bijhalen, want het is bijna een uurtje verder. Dus het is weer tijd voor het troetelschijfje, hè? En ik neem nog gelijk even lekker heel de jingle van daar straks even mee. Kunnen jullie nog even meegenieten. Tot zometeen.
1: Dan is het nu tijd voor de troetelschijf.
2: Hallo lieve radiovrienden van 1224. Mijn naam is Veet. Je kent me misschien nog van mijn vorige single Levenslang, die al eens de troetelschijf mocht zijn in het programma op de Vlaamse Tour van Lady Miranda. Ik ben zeer vereerd dat ik weer de troetelschijf mag zijn van de maand juli. En ditmaal met mijn nieuwste zomerse single Vamos a Bailar of Laten we gaan dansen. Ik dans met jullie de zomer in. Veel liefs van Fate.
1: Look out! Troetelschijf.

Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. Ze komen nog steeds lekker. Oeh, dan stop ik hem. Dan beginnen we terug opnieuw. Wat is straks in het verzoekje van onze Gerda? Daar stonden er een paar in. En daar moet ik er dus nog eentje van draaien. Of ik ook nog eentje van Bjorn richting alle luisteraars van Radio 1224 wou sturen. Nou, dat gaan we doen, Gerda. Ik heb voor je klaarstaan, de lucht was blauw. En daarna gaan we voor een plaatje van Sammy Moore. Te jong om stil te zijn. En die sturen we even richting mijn troddelschijfje. Richting Veet. En dat is allemaal richting Sinterruiden. Maar eerst, hier is Bjorn namens Gerda.

Je hoorde Bandit en Come Do The Line Dance. Dan gaan we even naar het volgende. Kijk, ik wist dat ze zat te luisteren. Dus ik vroeg aan Fabienne. Veet. Van welke muziek hou jij eigenlijk? Dan stuur ik er graag eentje jouw richting uit. Goh, zei ze. Er zijn zoveel mooie van collega's. Maar misschien is deze van Sammy Moore te jong om stil te zijn. Precies iets voor mij. En toepasselijk op mij. En ze schreef ook erbij, en dat is natuurlijk heel leuk om te horen, dat ik al hele leuke muziek had gedraaid. Lieve hoor, dankjewel. Maar Veet, ik stuur deze jouw richting uit. Sammy Moore en te jong om stil te zijn. En de rechteraan krijg je er nog eentje van mij. En dat is er eentje van Meteor samen met Fleming en Niet Nodig.

Meteor samen met Flemming en Niet Nodig. En die stuurde ik het nog even richting Fate. Oftewel Fabienne. Zometeen gaan we lekker verder met een van de laatste verzoekjes. Wil je nog een verzoekje insturen? Ik zou zeggen, doe het snel. Over 3 kwartier is het weer afgelopen. En wat gaan we doen over 3 kwartier? Over 3 kwartier gaat de stream van Breda richting Veenendaal. En wie zit daar dan? Daar zit ons bootje te wachten. Om lekkere muziekjes naar jullie toe te sturen. En dat gaat hij doen tot aan de klok van 6. En om 6 uur... dan wordt het even onze Bob de non-stop. Tot een uurtje of 8. En tussen 8 en 11 is het de tijd voor Petertje Holland. En dat ook allemaal vanuit de locatie Veenendaal. Maar goed, zover zijn we nog niet. Maar mocht je nog een verzoekje in willen sturen, radio1224.nl of via de WhatsApp 06 244 95564. En voor mijn Vlaamse luisteraars 0031 6 244 95564. En je kan natuurlijk ook lekker komen kletsen met medeluisteraars en mij. Daarvoor ga je naar onze kletskous 16, oftewel onze chatbox. En dat is allemaal via studio16breda.nl. Goed, allemaal info. We gaan de volgende plaat draaien. Hier is Barbara Dex en Back to You.

0: Je hoorde Joe Harris. En als ik in je ogen kijk, Melanie. We zijn inmiddels aan het klokje van 2 uur gekomen. Nog een half uurtje en dan zit het er weer op. Voor vandaag dan. Nog een paar plaatjes. En wil je nog een verzoekje aanvragen? Doe het snel, hè. Want hij gaat zo dicht bij mij. Ik heb nog 1 verzoekje staan. En dan nog een keertje trottenschijf, mijn laatste plaat. En dan eindtune. En dan is het tijd om over te schakelen naar Veenendaal, hè. Naar ons Woutje de Wit.
1: Woutje.
0: Als je kijkt, dan doe het voor, hè. Mooie reclame. Nou, alsjeblieft, hoor. Woutje. Goed. Ik ga de volgende starten. En welke is dat? Dat is er eentje van Jonathan Hunnink. En een lach maakt zoveel mooier. En dat is echt zo, hè. Lachen is gezond, zeggen ze. Maar een lach maakt ook alles zoveel mooier.

het moment genieten jullie van de musicalversie van de drie biggetjes van K3. Maar zometeen gaan we verder met eentje van Kevin Kestan en 7 dagen van de week.

Jorden Lindsay en 7 maal goed, 7 maal slecht. En dan de laatste voor deze week in mijn middagmatinee is voor Meteor samen met zijn mama Ingrid Bergmans. En dit is wat mijn mama zei. Hierna komt de eindtune nog eenmaal de trottenschijf van de maand juli. En daarna mijn laatste plaat. Maar eerst Meteor en zijn mama.

lieve mensen, de eindtune zit erin. U heeft vanmorgen kunnen luisteren tussen 8 en 11 naar meneer Van Dongen. Oftewel, wakker worden met George Van Dongen. Om 11 uur heb ik het stokje overgenomen. En dit tot over 10 minuutjes. En dan stop ik ermee voor vandaag. Zometeen om 2:30 gaan we live overschakelen naar Wootje de Wit. En dat allemaal vanuit de locatie Veenendaal. Tussen 6 en 8. Dat is even de tijd voor Bob de Non-Stop. En om 8 uur blijven we in Veenendaal. En dan gaan we richting Pietertje Holland. De rest met nog een paar dingetjes. Ik ga jullie allemaal een top weekend toewensen. Maak er iets moois van. Zometeen nog één keer de trottelschijf. Fate. Het Vamos a Bailar. Daarna mijn eindplaats. En dan is het tijd dat we gaan overschakelen. Bye bye, zwaai zwaai en tot volgende week, hè.

0: Zaterdagmiddag 4 juli 2026 alweer. Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom. Er is hier dan weer Mafkees uit Veenendaal. Wout de Wit is weer bij je tot dan de klok van 6 uur.
1: Ja,
0: zaterdagmiddag. Hij staat weer bij je aan en dat doe je goed via radio 1224.nl en natuurlijk op de middengolfband AM zender 1224 kilowatts vanuit de Lunteren. Ja, je gaat het erben. Je luistert naar de klankjes tot aan 6 uur dus van de Arizona vanuit de Veenendaal. Bedankt gaan natuurlijk weer uit aan George van Dongen. Vanmorgen om 8 uur was hij live op de zender. Vanuit de studio 16 in Breda. En daarachteraan zijn Lady Miranda. Ja. Totdat de Arizona inschakelde. 2:30. Dankjewel Miranda. Voor de plaatjes en de praatjes weer. Niks van te missen. Helemaal APK natuurlijk, hè.

0: Jenny Tom is er weer bij. Goedemiddag, Jenny. George van Dongen is erbij. En de Lady Miranda, luister mee. Maar ook Peter Holland is erbij. En zijn jullie het natuurlijk? Ja, ja, u hoort het goed. Allemaal een hele, hele fijne zaterdagmiddag gewenst, hè?
1: Hallo!
2: Hoi, hoi.
1: Hier zijn we weer. Met een godsvermogen aan de band. Waar ontvang jij ons?

Albert West op de radio. 12-2-4 natuurlijk. Amarillo. Ja, de remix uit 2005. En daarvoor de laatste nieuwe single van Tukke X en Handen in de Lucht. Zullen we een stukje country doen? Ja, moet kunnen, hè. Havenzangers op de radio, 12-2-4. Goedemiddag. De Arizona is bij je.

0: Ja, ik dacht, hij is nooit afgelopen, maar hij is toch afgelopen. 6 minuut 31, dames en heren, jongens en meisjes. Ja, dan. In ieder geval lekker om even naar te luisteren. De havenzangers en de country dans draaien we op 12-2-4 natuurlijk, hè.
1: Ja,

Dat was weer natuurlijk even speciaal voor Tico hier in de kooi. Natuurlijk lekker aan het schommelen in zijn nieuwe schommel. In de nieuwe kooi. Ja. Doe er helemaal mee, hè. Frans Bauer. En heb je even voor mij. Ja, je hoort het kaal op de microfoon. Want mijn galmapparaat doet nog steeds niet. Potjan, drie dubbeltjes, ja. En nog geen tijd gehad van de week om hem na te kijken. Helaas. Ja, zou ik een jinglepalet van Robert-Jan van Billikom even binnenhalen en op de computer zetten. Ook daar nog geen tijd voor gehad. Veel te druk geweest van de week. Ja. Ja. En vanmorgen werd ik ook weer aan de werk gezet. Ja. Even alle rommel en troepen naar de gemeentewerf gebracht. Man, ja, daar zijn we mooi vanaf, hè. Zo.

0: Joyce van Noorden doet een berichtje lekker om te luisteren. Je zal wel een bezoekje hebben gebracht aan Nico en Tine. Ik denk, hè? Als ik het zo voorlees, had ik het moeten begrijpen. Maar ik snapte er niks van. Ik zei, hè, wat? Nico en Tine bezoeken. Oftewel een peukje doen. Nico, Tine. Ja, niet helemaal wakker, George.
1: Ja.
0: Dus ik fotografeerde een asbak met een sigaret erop. Die weliswaar uit is. Hij zei, bar, kan niet in de studio. Nou, dat is de enige plek waar ik wel mag roken. In plaats van buiten. Ja. Ik heb beter helemaal nergens roken, maar ja, doe maar weer. En dan is je zender verkopen. Ja, dat is ook weer wat, hè.

Power en mijn zender is te koop. Ja, begrijp. Teun ook. Ja, hey, ga niet gebeuren. Trouwens, Mr. Joop Ruitenbeek is vanaf vandaag tot volgende week zondag weg. Dus voorlopig geen uitzending vanuit Lunteren.

Heel leuk dat jullie er allemaal bij zijn op de radio 1224 natuurlijk. Hè. Ja, welkom allemaal. Ook goedemiddag Robert-Jan van Binnenkamp bij Lentic. Mr. Lentic vanuit...

0: genoeg wisselen, hè? Van je loon af, vakantiegeld gaat eraf, belasting. Winstuitkering gaat de helft van de belasting af. De grootste criminelen in Den Haag. Wij mogen niks jatten.
1: Nee.
0: Alle gekheid op een stukje. Nou ja, zoveel gekheid is er niet, maar... Serieus, hè?
1: Ja.
0: Eerst een verzoekplaatje. Kom van Jenny Tom af vanuit Kesteren. Dankjewel, Jenny. Goedemiddag, Wout, schrijft ze. Weer plaatje draaien van... Leed, verdriet en pijn van de MG Levenslied. En een plaatje van Jan Blok. Wens je veel draaiplezier. Dankjewel, Jenny. Even gauw nog om een uurtje of twee binnengehaald van de MG Levenslied.

En Jan Blok komt er ook aan. Blijf lekker bij jezelf en leef om gelukkig te zijn. Zo was het. Mijn eerste MG levenslied op de radio. Leed, verdriet en pijn. Hij is voor jou, hoor, Jenny.

Jan Blok op de radio. Blijf lekker jezelf en leef om gelukkig te zijn. Zo is men net. Ja, laat ze maar praten, hè? Vind ik ook. En dan blaas je even eruit voor Jenny Ton in Kesteren natuurlijk, hè? En de MG Levenslied. Uiteraard ook aangevraagd door

Goedemiddag, kerel. Succes straks, dankjewel. Zou je deze voor mij kunnen en willen draaien? Black Road op de radio. Maar natuurlijk ga ik dat doen. Hij is van jongsleden 23 maart officieel. 2026. Country Colors.

volgens mij wel, hè? Ja. Gaat hij eraan komen voor George van Dongen? Vanmorgen was hij er tussen 8 en 11 uur. Vanuit Studio 16 in Breda natuurlijk, hè? Kom maar goed op.

0: Ja, lekker nummertje. Kort maar krachtig, zullen we zeggen. George van Dongen. Ja, Black Road draaiden we op 1224.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piratenhits.
0: Ook even een mooi plaatje voor Lady Miranda. Zo net tussen 11 en 2:30 te beluisteren. Hits uit België natuurlijk. Hij is voor jou, Miranda Hermine.

dan gaan we naar Peter Holland is erbij. Goedemiddag. Vanavond is hij er weer, hè. Om een uurtje of iets over 19:30. Tot dan 11:00 vanavond. Op Radio 1224. Ach, dat weet je al lang natuurlijk, hè. Met alleen maar dikke hits. Ja. Hij schrijft dan ook, ja, u hoort het goed. Het is tijd voor de Arizona. Zo is het. Wout, draai maar weer wat moois mee. Voor Judith, voor Adam en voor jezelf, Wout. Dank je wel. Verder voor alle luisteraars en DJ's van Radio 1224 natuurlijk. Hè. Gaan we doen, Peter. Ik weet dat je hem mooi vindt. Joanne Hammer. En de oude Bless. Laatste nieuwe single van haar. Vorige week nog Spiegelplaatje van de Week.

Dennis Smit en Tina Tequila. Ik hoop dat je mooi vond. Peter Holland, daar draaide ik hem even voor. En nou is het nummer weggelopen. Het is dat nou toch weer. Oké. Okay. Ja.

Ayo en Hammer natuurlijk, hè. Hij heeft meegejodeld, Peter. Zou me gewoon gegeven hebben. Ja. Ik ben net een kraai, schrijft hij. Zal er wel iets meevallen, mag ik hopen. En dan gaan we naar Mark van den Burg in Culemborg. Goedemiddag, Markje. Ja. Van de week was hij een klein beetje stil op de radio. Ja. Ik denk, ik even kijken. Zondag was hij er niet. Donderdag was hij er niet. En dan doet hij vanmorgen een appje. Ik ben live, even een nieuwe microfoon testen. Ik zei, ja joh, ik luister naar George van Dongen. En overigens was ik kei en kei druk naar de gemeentewerf. Van alle rommel allemaal weggebracht. Auto's.

Beste Mark, volgende keer bij de kerel. Ik ben er weer bij hoor, piraat van dienst, schrijft hij. Drijf voor jezelf wat moois mee. En voor Anna, voor het hele team, dankjewel. Peter en Judith, DJ Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die luistert. Draai mij iets van de Sunstreams en de Moonlights mee. Groetje van Markje, teddybeertje vanuit het mooie Culemborg, schrijft hij zelf dan, hè? Mark, nu even eten. Ik zie het, Mark. Waarschijnlijk wel op, hè, nou. Ja. Ah, stokbroodjes, kaas en ham.

0: Lilian vanuit Arnhem, momenteel in dienst. Ik heb geen geheime zender meer, dus ik mag het allemaal zeggen. Hé Lilian, je kunt komen waar je wilt, maar... Alles is zo legaal als mogelijk aan hier.
1: Ja.
0: En Teun niet hoor, maar ja, Teun is toch op vakantie. Plaatsen gaan ook die kant op, kerel. Goed je daar naar neemt, werk ze.

0: Reno Brothers, terug in de tijd en Claudette. Ik kwam toevallig tegen gisteravond. Ik denk, nou, die kan ik wel eens even draaien. Dus zodoende. En dan voor de Simstreams natuurlijk. Lekkere walsen medley. En alles is voorbij van de Moonlight. Twee platen vanuit Groesbeek, hè? Ja. Komt er nog eentje aan, hè? Uit Groesbeek.
1: Ja.
0: Groesbeek wordt verwend deze middag. Zaterdagmiddag. 12:24 natuurlijk, ja. Maar dan gaat nog even een speciaal plaatje draaien voor vriend en collega Peter Holland. Oude Kraaikamp. En de plaatje wordt ook even gedraaid namens Jannie Albers. Goedemiddag, Jannie. Draai even een plaatje mee voor alle piraten. Groetje van Jannie Albers vanuit Herveld Ambels natuurlijk, hè. De Betuwe. Gaan we doen, Jannie. Onlangs overleden. Sinds een paar dagen, een weekje of zo. Leo de Kraai. En dan gaan we doen met onder andere mijn oude accordeon. Ook even voor Kraaitje. Holland aan die kanten. Vanavond is hij er weer. Peter Holland. Peter de Kraai.

Zal op de radio 1224 en rozen te veel om ooit te tellen. Ik vind deze platen nog steeds super mooi. Ja. Ook een beetje denken aan mijn eigen moeder. Ja, die vond hem ook mooi, hè? Ja, ja, ja. Aad van Opstal. Prachtige plaat. Het is niet koud, nog steeds in de radiostudio. Zo'n beetje 24 graden, toch nog, ja. En ik krijg toch kippenvel als ik die plaat hoor. Van Aad van Opstal. Even uit voor alle piraten namens Jannie Albers. En een plaatje natuurlijk voor onze Peter Holland. Ja. Peter de Kraai. Leo de Kraai, mijn oude accordeon nog even gedraaid. Een paar dagen geleden onlangs dus van ons heen gegaan. Onze Leo de Kraai. Allemaal sterkte gewenst

werden opgeweld door Leo hemzelf. Ik ben niet meer in Nijmegen door jullie zelfde frequentie. Dus ja, waar komen jullie vandaan? Ik zei het Veenendaal. Hebben jullie een zware zender? Ik zeg, til hem nooit op. Ach ja, dingen gebeuren. Dan zijn we ook gewoon netjes door blijven draaien, geloof ik. Ja.

Dan gaan we naar Ina. Goedemiddag vanuit Wapenveld, schrijft ze. Goedemiddag, Ina. Hallo. Graag een plaatje voor Marcel, voor Janneke, voor jou en Ada. Dankjewel, Peter en Judith. En de Zwarte Tulp. Oftewel Egbert. En de groetjes namens Ina.

dankjewel. Gaan we onder andere doen met Wiel en Wiel. En je hoort al een stukje van Tukker X en Ode

Holland Duo op de radio. En een trip naar Niemandsland. Een ticket voor Jenny. Even geluid voor Ina Drost. In Wapenveld. Ja. En Sibyl en Wiel.

0: En dan gaan we wat plaatjes draaien. Goedemiddag overigens. Jan Heikamp in Veenendaal. Nog bedankt voor de plaatjes en de praatjes gisteravond, vrijdagavond. Op jouw radiozender natuurlijk. Goedemiddag Woutje, schrijft hij. Ik ben thuis en luister weer lekker mee. Doe je goed Jan. Welkom thuis, welkom back. Veel draaiplezier maat. En doe maar wat lekkers deze kant op. Voor jezelf dankjewel. Voor Ada, Peter en Judith, Jozef en Christine, Dina van Oudendorp, Hanny de Roos, Marikje, Jannie Albers en de rest wat allemaal lekker luistert. Dat was Jan Heikamp in Veenendaal. Dankjewel Jan. En hopelijk zijn de volgende plaatjes goed en mooi uiteraard. Hoop ik dan. Gaan we doen met onder andere Koos Albers op de radio. En als iemand van Jan. Dat is wel belangrijk. We houden allemaal van Jan, hè?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja.
0: Oude piraat. Allemaal dezelfde hobby. Met de neuzen dezelfde kant op, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Dat is belangrijk. Dat is mooi.

erbij willen zijn via de verzoekserver, mag je altijd een plaatje aanvragen. www.radio1224.nl. En anders via de Hiha WhatsApp service 0651 0631 39. En anders gewoon via de website of via de player. De app gewoon even aantikken. En dan kom je zelf hier in de studio terecht. Met jouw WhatsApp aanvraag, uiteraard. Makkelijker kunnen we niet maken. Het is net de Belastingdienst. Dan even net anders.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

En dat plaatje heeft gewijd voor Jan Heikamp in Veenendaal. Hopelijk waren ze goed, beste Jan. Zou vast wel, zou vast wel. Ja, ja, ja. Nou, zo hoor ik het wel. En we draaien natuurlijk ook Koos Albers en Als iemand van je houdt.

Ja, ook even een kleine mededeling omtrent de Arizona. Wout en Ada gaan namelijk binnenkort samen hokken. Ja. Dus ja, dan het huisje van Ada een beetje opruimen. Dingen wegdoen. En ik kom veel bij kijken hoor. Ja, dan ben je druk met je werk en dan ook daarmee. Maar het moet toch gebeuren.

0: En daarover gesproken gaan we naar Ada. Goedemiddag Wout, graag een mooi plaatje voor jezelf. Peter en Judith, Jan Heikamp, Jozef en Christine, Marietje van den Burg. Alle DJ's van de radio 1224 voor mezelf. En de papegaaien, luister ook mee. Tico en Jacco. En de muziek vinden ze geweldig, hè? Zitten schommelen op de schommel in de kooi natuurlijk, hè? Dankjewel en veel draaiplezier, schrijfvader. Aan de plaatje komen eraan. De laatste nieuwe single. Tevens het spiegelplaatje van de week. Henk Bernard. En ik leef en ik... Nee, ja, ik zeg het verkeerd. Ik lach als een clown, zo heet hij. Nieuwe plaats, Henk Bernard komt eraan. En een plaatje van waarheid is het. Walter Baron. De Turbo zingt. Ja, zoals ik al eerder verteld heb. Nieuwe trailer op de vrachtwagen. Daarvoor had ik een maandje of anderhalf een nieuwe truck. Nieuwe trailer erachter, die is weer langer, dus gaat weer meer in. Eerder beginnen, later thuis, je kent het wel, hè.
1: Dit is het spiegelplaatje van de week. Dit is de spiegelplatte der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplatte, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplaatje van de week.

Oh, afgelopen zat ik te whatsappen. Walter Baron draaide we op de radio. De Turbo zingt. Even geluid voor Ada. En Henk Bernard, laatste nieuwe single van hem. Ik lach als een clown, zo heet hij.

ik kreeg even een berichtje van Harry de Roos. Goedemiddag, Wout. Succes met het draaien. Ben vandaag er niet bij, omdat ik straks naar de verjaardag ga. Tot 5:30 ben ik nog aan het luisteren. Dus is wel bij. Tot volgende week zaterdag, schrijft Harry de Roos. Dankjewel, Harry. En dat plaatje gaat natuurlijk ook die kant uit. In en richting Renen. Veel plezier bij de verjaardag. Lekker biertje erbij, honey. Kan je alles schelen, joh.

En dan gaan we naar Robbie de Groot in Eindhoven momenteel. Nog wel tussen aanhalingstekens. Had ik idee, hallo, goedemiddag Wout, schrijft hij. Ik heb honger van al het werk van vandaag. Doe maar een plaatje van de enge buren. Pizza Calzone. Pizza Calzone, hè? Ja. Misschien sluit dat mijn hongergevoel. Nou, denk je niet. Hoppa, groetjes terug. Vanuit nog Eindhoven, Robbie. Dankjewel, Robbie de Groot, hè? Hij schrijft later gefeliciteerd alvast met het samen zijn met Ada. Heel veel plezier, liefde en gezondheid toegewenst. Dankjewel, Robbie.

enge buren staan klaar. Doen we ze om meteen gauw weg, hoor, want het zijn enge buren. Ik zou er eentje nemen als je ze verhoudt.

0: ben Hendricks en ja, ik leef als een zigeuner. Ja. En de enge buren, pizza natuurlijk. Hè. Ja, ja, te weinig geholpen, geloof ik, Robbie. Ja, ja, ja, en dan gaat het eten nog steeds boven de muziek. Hè. Ja. Hier is Leni Gerrits nog even op 12.24.
1: Alles is zo veranderd. Alles gaat nu zo vlug.
0: Ook even voor de rollen.

Dat was je nog even Leni Gerrits en de Rolleman. Ook even geluid voor de Rolleman de radio, hè. Ja. En dan gaan we naar Hoofdvliet. Daar luistert Piet. Goedemiddag, Piet. Ik wil graag een stukje muziek horen van Connie van der Bos. Sjaki van de Hoek.

En een groetje van Piet uit Hoofdvliet. En is er ook een chatprogramma hier met andere luisteraars? Nee, die hebben we niet. Hebben we bewust voor gekozen eigenlijk om het juist niet te doen. Nee. In het verleden bij andere radiostations wil het nog wel eens een beetje uit de hand lopen. Heb ik helaas ervaring mee. Gingen ze elkaar helemaal uitmaken voor verrotte vis, wat niet mooi meer is. Dus heeft 12-2-4 voor gekozen om dat niet te doen. Gewoon gezellig en leuk te houden. Alleen maar in de app of verzoekserver. En die schreef dan ook terug, oké, duidelijk, veel plezier met rijden. Ik ben een oud collega van George van Dongen. Vroeger bij de radio, jaren geleden.

komt eraan. Conny van der Bos natuurlijk. Op verzoek. Dankjewel, Piet. Veel luisterplezier in Hooflied uiteraard. Plaatje gaan die kant uit. Nogmaals, dank.

Marieke op de radio en Dromeland. En dan voor Sjaakje van de Hoek, Connie van der Bos. Aangevraagd door Piet uit Hoogvliet. Dankjewel, Piet. Is Josie.

klinkt lekker, hè, Jerzy. En ik heb zoveel voor je over. En dan gaan we naar Peter van Roekel vanuit Ede. Goedemiddag, Peter. Hallo, draai even een mooie plaat van Arne Jansen. En zeg eens, meisje. En het plaatje van Normaal. Zoek maar wat uit, schrijft hij. Heb ik bij deze gedaan. Normaal. En breng terug. Maar ik heb wel zeg eens, meisje klaarstaan. Maar dit keer is een keer van een Belg. Paul Severs. Komt eraan, hè. Eerst Normaal. Terugbrengen die handel. Havenkamp schiet.

De uitzending is in volle gang. Je dag is nog nooit zo lekker geweest. Spotzuiver en geiler dan ooit. Hier dampen we door.

Natuurlijk voor Peter van Roekel in Ede. Dankjewel Peter. Hopelijk was dat zo goed. Belgisch artiest Paul Severs op de radio. Zeg eens meisje. En een plaatje van Normaal geluid. Breng terug. Havenkamscheeps. Ja. Even voor jou geluid natuurlijk. Jenny Albers die schrijft ook weer nog een mooie plaat voor meedraaien. Maar natuurlijk Jenny doe ik dat. Ja. Gaan we doen met laatste nieuwe single van Klein Kereltje. Roy Junior, zo heet hij. En In Jouw Stem, zo heet hij. Komt eraan voor je. Ja, la la.

Smakelijk eten, mocht je aan het eten zijn of mocht je gaan eten. Smakelijk eten allemaal. Ja. Ik ben er nog een uurtje voor je, live vanuit Veenendaal. Dit is de Arizona.

0: muziek hoor je hier.
1: Wat een mooie muziek.
0: Radio 1224.
1: Altijd Piraten Hits.

Tony Vlieger op de radio en ik doe mijn ogen dicht. Close your eyes. Ja. Volgens mij alleen dit nummer gemaakt en een B-kantje. Voor de rest weinig of niks meer gehoord van die Anthony Vlierop. En dat is toch jammer. Best een leuke plaat deze. En ook even voor Jannie Albers gedraaid en ook Roy Junior. En In Jouw Stem. Deze vind ik mooi, ja. Uit het Nederpop gebeuren. Ook even voor Peter en Judith. Vinden hem ook, denk ik, wel mooi. Die houden er ook wel van. Bloemen op de radio. En hier is gewoon om

dat was nog eens een keer Bloem en Omdat. Terug in de tijd. We gaan een nieuw plaatje draaien. Hier is Chantal. En ik voel me goed vandaag.

kan hem een keer draaien. En daarna vergeet je hem gewoon. Maar ik vind dit wel een lekker nummer hoor. Goeie zangeres Chantal en Ik voel me goed vandaag. Dus ook een nieuwe plaats. Patrick Dano. Leven lukt niet met jou. Dat is niet best, maar wel een leuke plaats. Luister maar even.

Patrick Dano. En leven lukt me niet met jou. Ook al schijnt het zonnetje lekker en dan moet ik denken aan jou. Maar helaas, leven met jou, dat lukt me niet. Daar ging een plaatje over, ja. Nieuwe plaat, leuke plaat. Lekker vlot nummer, absoluut. En van nieuw gaan we gewoon naar oud, ja. Oud waaien van oud. En ik weet niet of ze luisteren. De boeken hier vanaf Blokcel. Stef en Joke. Al een tijdje niet meer op de zondagmorgen helaas. Door omstandigheden. Toch hopelijk dat je toch weer terug aan de band komt op de zondagmorgen. En ze worden ook even gedraaid voor broer van Stef, Fred en Desiree in Rinkum. Mochten ze meeluisteren, goedemiddag. Plaatjes die kant uit. Ik heb een oudje gevonden van de piraten, ja. En die heet dan de Zwarte Boekenier. Even richting Blokcel. En richting Renkum, uiteraard, hè. Studiotijd, 8 minuten voor de klok van 5:30. Goedemiddag nog steeds. De Arizona-toestel. Op jouw radio 1224. Iets langer als een half uur. En dan gaan we lekker eten. Vanavond Peter Holland aan de knoppen, uiteraard. Achter de piano, wou ik zeggen. Maar dat is Mark, hè? Ja.

0: tevoren.
1: Bobby Prins op de radio en ik zit in een cafeetje. Nee hoor, ik zit op de stoel. Achter het mengtafel, ja. En daarvoor hadden we de Piraten en de Zwarte Boekenier. Even gedraaid voor Stef en Joke daar in Blokcel. En ze waren natuurlijk ook bestemd voor Fred en Desiree vanuit Rinkum. De Sparrenstraat, hè. Dit zijn de Wico's en ik zal...

De Wico's en ik zal geen tram meer om je laten. Straks Monique Pluimen en samen zijn we sterker. Maar eerst de Les Cremona's en een lied alleen voor kinderen. Vijf over 5:30, studiotijd. Tot dan 6:00 ben ik bij je, Afaye.

Monique Pluimen. Samen zijn we sterker. Ik heb ook een nieuw plaatje van 3 juni binnengehaald, gisteren dus. Laat ze maar praten van José. En ik ga ook even draaien voor Ina in Wapenveld.

laatste nieuwe single. Marco Hagen. En Toen Je Wegging. Mooie plaat, vind ik zelf. Ja. En José. En Laat Ze Maar Praten. Even gedraaid voor Ina. We gaan even terug in de tijd. Hier zijn Kinderen voor Kinderen. En

0: Kinderen voor kinderen draaiden we nog even heen. Ik heb zo'n waanzinnig gedroomd. Oh ja, deze ook nog even. Peter Blanke is dit.
1: Terug een paar maanden tijd. Geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam.
0: Arizona.
1: Zulke koeienletters.
0: Ja.
1: En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond.
0: Dat denk ik ook.
1: Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.
0: Komt-ie aan, man.

was de laatste nieuwe single van Dennis Jones. En waarom mag ik mijn kind niet zien? Wel betalen. Ga eens. Mooie plaat van hem, absoluut. Het is 6 uur exact, studiotijd. Dit was de Arizona op de zaterdagmiddag. Hopelijk heb je weer genoten van de plaatjes en de praatjes uiteraard. Hier op de radio. 12:24, hè? Ja. Vanavond is je er weer, hoor. De gigant van Midden-Nederland. Peter Holland draait zijn plaatje weer voor jou en mij. Op verzoek uiteraard. Zorg dat je erbij bent. Meestal iets over 7:30 staat hij al aan. Peter Holland. Radio 12:24 natuurlijk, hè. Collega en vriend.

Wout, alvast bedankt voor de mooie muziek vanmiddag van de Arizona. Het was weer super piraat. Dankjewel, Peter. Schrijf ook Jenny Ton vanuit de Kesteren. Wout, bedankt weer voor de mooie uitzending. Eet smakelijk voor straks. Dankjewel. Tot volgende week weer. Dankjewel, Jenny, dat je er weer bij was, hè. Fijn weekend daar, kalle mannen. Tom de Ridder, dankjewel kerel. Lekker geluisterd hoor. Groetjes daar, fijn weekend. Tom de Ridder, kalle mannen kerel. Collega trucker, hè. Hallo collega's, succes met het draaien. Zowel bij 1224 als andere radiostations. Morgen zondagmiddag tussen 1 en 2 een uurtje met Robert-Jan van Mennekom bij Lentik. Tussen 2 en 6 uur Klaas Vaak op de radio. Als het goed is, hè, denk het wel. Dus hou het in de gaten. Geen ome Joop Ruitenwijk. Hij is vandaag met vakantie gegaan tot volgende week zondag. Is hij weg. Dus geen Ruitenwijk. Mocht hij luisteren, fijne vakantie. Kalm aan daar, hè. Voor degene die nog moeten eten, smakelijk eten. Heb je al gegeten, goede bekomst. Fijne zaterdagavond en een goed weekend namens Wout en Ada. Dankjewel allemaal voor het luisteren, voor de reacties. En ben er weer volgende week zaterdagmiddag naar Studio 16 in Breda. Bye bye, zwaai zwaai. Laatste plaat gaat nog even draaien. Klaas Veen en de kriebels in mijn maag. Ja, van de honger. En de groetjes maar weer. Dag!

0: www.e4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhit

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. De naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen anderhalf jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluid is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daandels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

Piraten Eats. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: 1224. Een beetje vreemd, maar wel lekker.
1: Generaal, eerste compagnie met 10 man aangetreden. Rest verzopen.
2: Herhaal!
1: Rest bezopen.
3: 10

Thank you.

er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle

twee harten in één melodie. De tijd vergaat, muziek zal blijven. Wat noten maakt melancholie.

En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is vooral in het noorden bewolkt, in het zuiden ook hier en daar wat opklaringen. Het is 20 graden op de Wadden en een stuk warmer, 27 graden in het zuiden. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Het blijft ook in de avond droog. Alleen in het noorden is er een kleine kans op wat regen. In de nacht kan er ook in het oosten wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog. En het koelt af naar rond de 15 graden. De zondag begint met veel wolken en plaatselijk nog wat regen. In de middag zien we in het zuiden wat opklaringen. In de rest van het land blijft het bewolkt en buiig. Het wordt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Op zondagavond is er alleen in het noordoosten nog kans op regen. Elders blijft het droog. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. De komende week blijven we een mix van zon en wolken zien. Op maandag en dinsdag nog wat regen. Vanaf donderdag gaat de temperatuur weer flink stijgen. Misschien wel boven de 30 graden in het zuiden.
3: Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
4: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten.
4: Jouw weekendvriendje.

0: Sylvia in The Music Man. De sterren van Montevideo. Ah, wat mooi, hè? Wat mooi.
1: En dit is een prachtig piratenplaatje.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Dit is Highway namelijk met I Gotta Know.

0: Ik ben kapitein van de nacht. Peter Holland aan de knoppen. Handen in de lucht, want we gaan beginnen. Onder de
1: sterren, zonder mannen, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.

Ja, een hele goede avond. Jij bent afgestemd op Radio 1204. Het leukste station uit jouw regio. Mijn naam is Peter Holland. En tot aan de klok van 11 uur ben ik jouw DJ hier op Radio 1204.

En uiteraard draaien we ook verzoekplaten hier. En dan kun je aanvragen via WhatsApp 06 82 77 24 05. Maar het mag ook via de website www.radio1204.nl. Ik wens jullie een hele fijne avond met heel veel luisterplezier natuurlijk. Ja, vorige week waren we een keertje overslagen. Het was zo warm hier. Gewoon continu 31, 32 graden in huis. En ik denk, nou, dat wordt iets te kort. Het is nou een lekker buiten 21 graden en binnen 25. Dat is wel redelijk te doen. Mensen, kom er gezellig bij. En vraag een plaatje aan hier op Radio 1204.

Ja, een hele zaterdag is het al spektakel hier natuurlijk. Vanochtend vroeg George van Dongen van 8 tot 11. En gevolgd door Lady Miranda van 11 tot 2. En toen kregen we spektakel op de zaterdagmiddag met DJ Wout Wit van 2:30 tot aan de klok van 6 uur. Maar nu is het tijd voor Peter Jolland.

gingen terug naar 1977 met Carolientje Willeke Alberti. Carolientje wil een man. Nou, Carolientje weet waar je aan begint. Dit is Rozenherz met Sandy.

Een heerlijke zomerse cover. Natuurlijk van Albert West. Shalala, I need you. Een reggae cover. Ah, wat lekker, hè?

Een hele goede avond mensen, voor degenen die weer later afgestemd zijn. Dit is Radio 12.4, mijn naam is Peter Holland. Tot aan de klok van 11 uur ben ik bij jou hier met het verzoekplatenprogramma. En daarmee gaan we zo meteen al starten. En voor het eerste verzoekje zometeen gaan we naar Terneuzen.

Ja, ik wil even de luisteraars nog verwelkomen natuurlijk. Ada en Bart Serli en Teneuzen, goedenavond. Willem de Leeuw en Overberg, goedenavond. Goedenavond, Mees van Haren daar in Ede. Goedenavond, Stef en Joke, de Boekenier in Blokzijl. Goedenavond, DJ Wout Witte hier in Veenendaal. Goedenavond, Jan van der Brink daar in het Bultige Renen. Goedenavond, Ada Hensen hier in Veenendaal. En nog eentje Veenendaal, Jan Heikamp, goedenavond. En dan schakelen we over naar Culemborg. Goedenavond, Teddybeertje, Mark van den Burg is er ook bij. En dan weet ik niet of er meegeluisterd wordt in Reuver of in Weert. Maar goedenavond in ieder geval, Jozef en Christine de Ritter. Gezellig dat jullie lekker meeluisteren daar op de achtergrond. Die mensen zijn hartstikke druk natuurlijk met verhuizen. Ook een hele goede avond daar in Montfoort. Ronald Huisman, fijn dat je erbij bent, kerel.

Ja, mensen vragen verzoekje aan. Of laat lekker weten waar je vandaan luistert. Laat me horen wat signaal binnenkomt. En dat natuurlijk allemaal op de middengolf 1224 kHz. En op het internet www.radio1204.nl. Daar kunt u ons horen. We gaan naar het eerste verzoek. We gaan naar Ada en Bart Serrely in Terneuzen. En Ada die schrijft: goedenavond Peter, ik wens je een mooie uitzending. Dankjewel daarvoor natuurlijk. Wil je het plaatje draaien van Niet te houden? Zeg schat hallo voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef en Christine, Judith. Jezelf en iedereen die lekker meeluistert naar Radio 1224 naar jouw mooie muziek. Dankjewel. En ook voor de luisteraars die meeluisteren via de 333 meter op de AM 900 vanuit Terneuzen. Veel liefs van Ada en Bart. Dankjewel daarvoor natuurlijk. En jullie plaatjes staan klaar. Hier is die Niet te houden met Zeg schat hallo.

jou, dat was precies. Zeg ze wat, hallo. Een plaatje van Niet te houden. Dit rijden we even mee voor Ada en Bart Serli en de Terneuzen. En Ada schreef: goedenavond Peter, ik wens je een mooie uitzending. Wil je het plaatje meedraaien van Niet te houden? Zeg schat hallo voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef en Christine. Judith, jezelf en iedereen die lekker meeluistert naar Radio 1204. Naar jouw mooie muziek, dank je wel natuurlijk. En natuurlijk gezellig dat jullie erbij zijn. En we worden lekker doorgeprikt op de AM 900 natuurlijk. Dat allemaal Studio Terneuzen.

Ja, we gaan naar verzoekje nummer 2. We gaan naar Overberg. Daar zit Willem de Leeuw. En Willem de Leeuw schrijft: goedenavond meneer de vakantieman. Ja, het bent al aardig, dat pensioen. Dit is gewoon voor pensioen, hè? Vandaag zijn de temperaturen gelukkig weer wat lager dan afgelopen weekend, schrijft hij. Dus ik neem aan dat je gewoon gaat draaien. Ja, zeker, zeker, zeker. Maar dan zal ik gelijk bij deze een mededeling doen. Want volgende week zaterdagavond ben ik niet van de partij, hè, mensen. Dan ben ik lekker met Judith even lekker weg, hè. Graag voor iedereen die luistert, toch wat oude meuk gevonden, zegt hij. Gewoon omdat het kan. Draai maar een plaatje mee van André Hazes met de kinderen naar de kermis. Groetjes uit het altijd mooie Overberg. Dankjewel Willem voor jouw verzoek.

Ja, we draaien een mooie plaat mee voor Willem de Leeuw. André Hazes met de kinderen naar de kermis. En Willem die schreef een goede avond, meneer de vakantieman. Ja. Ja, het is gewoon vol pensioen, Willem. Vandaag zijn de temperaturen gelukkig wat lager dan afgelopen weekend. Dus ik neem aan dat je draaien, schrijft hij. Jazeker. Graag voor iedereen die luistert, heb ik even wat oude meuk uitgezocht. Gewoon omdat het kan, schrijft hij. Nou, wil je draaien, André Hazes met de kinderen naar de kermis? Groetjes uit het altijd mooi overwerk. Groetjes van Willem de Leeuw natuurlijk. Dankjewel, Willem. En gezellig vanavond weer lekker bij luisteren natuurlijk. En voor het volgende bezoek gaan we zo naar Ede. We gaan naar Mees.

Ja, we gaan naar Mees van de Harren in Ede. En Mees die schrijven goedenavond Peter Holland. Wil je een verzoekje draaien voor jou, voor Judith, voor broertje Ab en zusje Betty. En vrouwtje Zilde niet te vergeten. En alle luisteraars van Radio 12.4. Mooie uitzending, vriend. Zoek maar uit iets moois uit van de Cats, schrijft hij. Nou, ik heb er eentje gevonden, Mees. Eentje uit 1969. En hij is bekend. Dus ik neem aan dat je hem mooi vindt. Hoor eens. Oh, Mees. Lekker, hè?

we draaien die mooie plaat mee van de Cats. Marian voor Mees van de Harren in Ede. En Mees schreef: goedenavond Peter Holland. Wil je een verzoekje draaien voor jou, voor Judith, broertje Ab en zusje Betty. En vrouwtje Sil en alle luisteraars van de Radio 1204. Mooi uitzending, vriend, schrijft hij. Zoek maar iets uit van de Cats. En hij vond een boy. Dankjewel, Mees. Fijne avond aan die kant natuurlijk. En veel luisterplezier toegewenst. Dan gaan we zo wat meedraaien voor de mensen daar in Blokzijl. Stef en Joke. Dan gaan we even een oud plaatje erbij pakken.

Ja, zoals ik al zei, in Blokzeil wordt lekker meegeluisterd door Stef en Joke. En voor jullie ga ik ook wat moois mee draaien. Dat gaan we doen met een plaatje uit 1971 van Connie Witteman. Oftewel, zoals wij ze de meeste mensen kennen, als Vanessa. En ze begon natuurlijk met een Nederlands plaatje. En dit was haar eerste plaatje in 1971. Iedere meisje droomt van de liefde.

Ja, dat was Vanessa. Connie Witteman, het eerste plaatje vandaag uit 71. Ieder meisje droomt van de liefde. Even meegedraaid van Steffen Joker. De boekenier natuurlijk daar in de blokcel.

we gaan naar Wouter Wit. De zaterdagmiddagspecialist natuurlijk hier op Radio 12.4. En Wouter schrijft, maar er is hij weer. De mafkees op de zender. Dankjewel, hè, Wout. Goedenavond, topper, schrijft hij erachter aan. Hij verbetert gelijk. Ja, ja. Ik neem het je niet kwalijk, kerel. Maak het maar weer gezellig, hoor, schrijft hij. Draai maar wat moois mee voor Ada, voor jou, voor Judith, voor Mark en Jan Heikamp. En alles wat lekker meeluistert natuurlijk. Groetjes daar en succes en veel plezier weer. Dankjewel, Wout. En daarna stuurt hij nog een paar plaatjes. Prima aan de band en dikke polka. Nou, ik denk, dat doen we maar even een dikke polka voor Wout, hè. Wout, ik ga voor jou draaien die mooie dikke polka van Das Bergen Trio met die Lederhosen polka. Speciaal voor DJ Wout Witte, zaterdagmiddag specialist van Radio.

Daar is Lene Rodus een polka van Das Bergen Trio. Hey, meegedraaid voor Wouter Wit. Je kent hem wel, Wouter Wit, de zaterdagmiddagspecialist van Radio 12 en 4 natuurlijk. Ja, wie kent hem eigenlijk niet, hè?

Ja, die Wouter Witt had ik het over, hè. Ja. Wouter Witt die schrijft, er is hij weer, de mafkees op de zender. Dankjewel, Wout. Goedenavond, topper. Je maakt het maar weer gezellig, hoor. Draai wat mee voor Ada, voor jou, voor Judith, voor Markie en Jan Heikamp. En alles wat lekker mee luistert natuurlijk. Groetjes daar en succes en heel veel plezier. Dankjewel, Wouter Witt.

Ja, we gaan nog heen naar Jan van der Brink. Daar bovenop de Bult, daar staat zo'n huisje. Ja, net iets over de Bult heen vanuit Veenendaal, zegt hij. Hè? Ja. Hij kijkt richting de Rijn, volgens mij. En naar de brug. Jan die begint te schrijven. Hij zegt, dacht dat jij 5 weken vakantie had. Of zou houden. Ja, ik ben af en toe een zaterdagje ben ik er niet. Maar het is toch zoveel mogelijk wel als het even kan. Want vorige week was het weer te warm. En volgende week ben ik weer echt weg, zeg maar. Hij schrijft, kun je voor mij draaien Woest op de Rijn? Ik neem aan dat hij bedoelt van CCR. Die staat in ieder geval als speler hier. Ja, die Jan was nog een poosje bezig met de foto's. En dan eindelijk heeft hij weekend. Dat is lekker, Jan, hè? Jan, ik heb een mooie plaat voor je klaarstaan van CCR. Woest op de Rijn.

Hoe stopt Rain CCR? Ja, wat een hele korte. Ik was, zit helemaal niet op te letten, joh. Gauw voor de plage aan schakelen, hoor. Met Radio Mooi Plaat mee natuurlijk voor Jan van der Brink. Daaruit het bultige Renen. Ja, de stad, die stad heeft wel een elektrische fiets nodig, hè. De RAF zal wel gaan, maar erop, hè. Och, jong.

Ja, dankjewel Jan voor de aanvraag. En Jan, als ik niet draai, dan daar komt Jan hier draaien, schrijft hij. Hij weet nu waar de aan- en uitknop zit, dus het komt allemaal goed, mensen.

Voor het volgende verzoek gaan we zo naar Veenendaal, naar Ade Hensen. Verzoekje nummer 7. Ook goedenavond Peter Verroekel. Daaruit Ede is er ook bij.

Ja, we gaan naar Veenendaal. Ale Hensen, goedenavond. Ale Hensen, graag een goedenavond. Peter, graag een mooi plaatje voor jezelf. Voor Judith, voor Jan Heijkappen, Mark van den Burg, Jozef en Christine, Wout en mezelf. En iedereen die lekker meeluistert hier op Radio 12.4. Dankjewel Schijzen en een fijne uitzending. Dankjewel natuurlijk Ada. En bedankt voor je aanvraag. En fijn dat je weer lekker meeluistert hier op deze zaterdagavond. 4 juli inmiddels alweer, mensen. Ada, ik heb voor jou een nieuw plaatje klaarstaan. En als ik het niet zou zeggen, dan kun je het eigenlijk ook niet horen. Het is een AI-liedje. Ja, dan denk je misschien Gert van Dem, een AI-liedje. Maar dit is een hele speciale. Dat is uit een hele collectie, een soort van vinylcollectie, oude plaatjes van vroeger. En het is van Marty Chandler. En het plaatje heet Oh Sandy. En dan ga ik voor even draaien voor Ada Hensen. Ada Hensen, veel luisterplezier met deze mooie plaat.

Ja, het volgende verzoekje gaan we naar Jan Heikamp. Dat is verzoekje nummer 8. En Jan is schreef, goedenavond Peterke. Veel draaiplezier, maat. Ik luister mee. Maar ik zit ook gelijk voetbal te kieken. Marokkie, Canada, schrijft hij. Ik zeg veel plezier, Jan. Hij zegt, nou, veel plezier is nog niet. Veel overtredingen. Maar inmiddels is het 1-0 van Marokko. Maar het kan inmiddels alweer een hele andere stand zijn. Of misschien is het al afgelopen. Geen idee, hè. Ik ken hem hier ook niet aanstaan deze keer. Hij zegt, doe zomaar wat moois voor jezelf. Voor Judith, Wout en Ada. Jozef en Christine, Ada en Bart, Serli. Mark en Dina uit Barneveld. Familie de Leeuw uit Overberg. Annie de Roos. Jannie Albers en de rest wat lekker meeluistert. Nou, voor Janneke van Oudje eruit gepakt. Het is een oudje geworden van Frans Biezen. Hallo, je spreekt met Joni.

Op Heerenveen en dan de man van de Piratenclub natuurlijk op de vrijdagavond. En Jan schrijft, doe zomaar wat voor jezelf. Voor Judith, Wouter, Ada, Jozef, Christina, Adem, Bart, Serli, Mark, Dina uit Barneveld. Familie de Leeuwen het Overberg, Hannie de Roos, Jannie Albers en de rest wat lekker meeluistert hier op 12-2-4. Dankjewel Jan. En het is 3-0 geworden voor Marokko. Dankjewel Jan. En Wout natuurlijk ook hè. Ja, zometeen om 11 uur gaat Jan kijken naar Frankrijk-Paraguay.

gaan zo naar Culemborg, naar Markie van den Burg. Ik zal even een plaatje voor je gaan zoeken, Markie. Oh, je wou iets van de Vormers, dat is waar. Ga ik even zoeken.

we gaan naar een verzoekje naar beneden. We gaan naar Mark van den Burg, oftewel de teddybeertje uit Culemborg. Ja, Mark, je schrijft, ben er weer bij hoor. Hij staat hier weer aan, oude piraat. Draai maar mee voor jezelf, voor Radio 1204, het hele team. Wouter Nada, Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker bij luistert. Draai maar eens een keer een plaatje mee van de Vormers. Groetjes van Markie, teddybeer uit het mooie Culemborg. Succes weer en ahoy, schrijft hij. Ja, en ik zeg, je bent nummer 9 en dan maakt hij er altijd een grapje van. Nummer 9, hij zegt, dat is bami met lumpia, satésaus, 2 cola. Even kijken, plaatje van de Vormers, Markie. Hij staat voor je klaar hier. Ik ga voor jou draaien, ik wil altijd bij jou zijn.

plaatje van de Vormers. Ik wil altijd bij jou zijn. Meegedraaid door DJ Mark Teddybeertje uit Culemborg. Culemborg. En Mark is schreven, ik ben er weer bij, hoor. Hij staat hier weer aan, oude piraat. Draai maar een plaatje mee voor jezelf, Judith, voor Radio 12.4. Het hele team, Wouter en Ada, Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker meeluistert. Draai maar een plaatje mee van de Vormers deze keer. Groetjes, Markie Teddybeer uit het mooie Culemborg. Succes weer, ahoy. Dankjewel natuurlijk, Markie. En fijne gezelligheid weer lekker meeluisteren vanavond, kerel. Dan gaan we zo naar nummer 10. Naar Jozef en Christine.

Of dan Reuver. Eens even kijken, we gaan naar Jozef. Jozef, schrijf een goede naam, Peter en Judith. Peterke, wij zijn erbij bij jouw uitzending. Maar wel op de achtergrond, schrijft hij. Met een lachend poppetje. Ons huis in Reuver is bijna leeg. Nog wat spullen inpakken en de vrachtwagen inladen. Wat een rotzooi, schrijft hij. Ja, een verhuizing, jongens. Hou er over op, joh. Met huilende poppetje, wat een rotzooi. Ja, een mens verzamelt zoveel in zijn leven, dat wil je gewoon niet weten. Gelukkig gaan we in Weert wat kleiner wonen, schrijft hij. We gaan naar een seniorenwoning in Weert. En daar op de eerste verdieping. Peter, draai me een mooi plaatje mee. De eigen keuze voor alle vaste luisteraars van jouw mooie zaterdagavond muziekprogramma. Junske, succes. En een hele sjoene muziekavond. Ahoy. Dankjewel Jozef en Christine. En natuurlijk succes met verhuizen natuurlijk. En hopelijk gaat alles zoals het gewenst is. En ik hoop dat jullie heel veel plezier krijgen natuurlijk in jullie nieuwe woning uiteraard. Hè? Ik heb een plaatje uitgezocht van Tony Light. Ik vond hem wel toepasselijk voor Jozef. Het plaatje heet Christientje. En dan ga ik voor jullie even draaien. Komt-ie aan.

Een plaatje van Tony Light, Christientje. Eén meegedraaid voor Jozef. Jozef de Ritter. Ik zal wel zeggen Weert, hè. Weert, denk ik. Ik weet niet waar hij vandaag slaapt, maar als het huis in de Reuven bijna leeg is, dan zal hij wel in Weert slapen, neem ik aan, hè. Ja, Jozef Schimmel, hoe je nou, Peter en Judith. Peterke, we zijn er weer bij jouw uitzending. Maar wel op de achtergrond. Ons huis in Reuven is bijna leeg. Nog wat spullen inpakken in de vrachtwagen. En dan ja, gaan met die bananen, hè. Wat een rotzooi, schrijft hij. Gelukkig gaan ze weer wat kleiner wonen. Naar een seniorwoning. Doen jullie goed, hè. Het scheelt allemaal wat minder troep. En wat makkelijker allemaal schoon te maken en bij te houden, uiteraard, hè. Heel veel woonplezier daar in Weert natuurlijk. Peter, draai maar een mooi plaatje mee. Een eigen keuze voor alle vaste luisteraars die naar jouw mooie zaterdagavond een muziekprogramma luisteren. Jungske, succes en hele sjoene muziekavond. Dankjewel, Jozef en Christine. Eens even kijken, wat gaat Jan allemaal doen? Jan van der Brink, die gaat even tussen, hè? Ja. Jan gaat even onderuit. Ja, Jan heeft weer een nieuw stro in het bed. En dan is hij niet te houden, hè. Dan ligt hij er ook zo in. Dankjewel voor het luisteren, Jan. Slaap lekker voor straks natuurlijk. Dankjewel, Jan. We gaan zo wat meedraaien. Nummer 11 voor Ronald Huisman. Ronald, luisteren lekker mee daar in Montfort. Ik zei tegen Ronald, jij krijgt nummer 11 van mij. Ah, even wachten. Even voor Ronald moet ik even die bel doen, hè. Of zullen we die hond doen? Even deze. Kom binnen, Ronald. Ronald, we gaan voor jou een mooie plaat draaien van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht, een nieuwe van haar. Uit 2026. Maar eerst doen we even die jingle van Peter Holland, hè. En daarna komt die plaat voor Ronald Huisman.

Ja, een hele goede avond, lieve mensen. Ik ben nog steeds afgestemd, Radio 12-4. Mijn naam is Peter Holland. En tot aan de klok van 11 uur ben ik bij jou hier op Radio 12-4. We gaan zo naar het volgende verzoekje. We gaan zo meteen naar Ede. Naar onze vriend Appie. Appie, de man van de Radio Terranova, natuurlijk op de vrijdagavond.

Ja, Appie die schrijft een goedenavond, vriend. Vriend Peter, wat een mooie sound hoor. Het is weer toppie. Ik zou graag een plaat van Goud van Oud van Donnie en Marie Osmond willen horen. I'm leaving it all up to you. En dat graag voor jou, Judith de Mees, Willem, Anja en Nathalie. En hij schrijft een goede voortzetting van het weekend. Ahoy. Dankjewel, Appie. Appie, ik heb hem voor je klaarstaan. Ik hoop dat de kwaliteit ook nog een beetje in orde is. Het is een plaatje uit 1974 alweer, hè. Komt-ie aan.

Donny en Marie Osmond. I'm Leave It al op je Up To You. Even meegedraaid voor Appie van Harren natuurlijk in Ede. Eens even kijken, waar is Appie gebleven? Appie is eruit gesprongen. Even kijken, Appie, waar ben je gebleven eigenlijk? Oh, daar zo. Appie, dus heel goedenavond, vriend Peter. Wat een mooie sound weer. Ik vind het allemaal weer toppie, schrijft hij. Ik zou graag een plaat willen horen van Donnie en Marie Osmond. Voor jou en Judith, Mees, Willem, Anja en Nathalie. En een goede voortzetting van het weekend. Ahoi, schrijft hij. Dankjewel natuurlijk, Appie. En de fijne natuurlijk vanavond weer lekker meeluisteren, kerel.

gaan naar Peter Verroekel in Ede. Hallo, drijvende plaatje van Drukwerk. Je loog tegen mij. En anders een plaatje van Henk Wijngaard. Ik wil naar huis. Bedankt alvast, schrijft hij. Dankjewel, Peter Verroekel. Ik heb voor jou die mooie plaat klaargezet van Drukwerk. Je loog tegen mij. Toen ik thuis kwam.

0: Bracht je plaat van drukwerk je loog tegen mij. Meegedraaid van Peter Vroekel in Ede. Wat ben je nou van plan?
1: Wat ben je nou van plan?
0: Nou, vertel eens. Wat ben jij van plan? ik ga even zoeken achter de rode dendron. Wat dacht je daarvan? Dat was ik van plan. Mien, waar zit je?

0: rhododendron.
1: Tol Hansen achter de rhododendron.
0: Achter de rhododendron.
1: Ja, ik kreeg een berichtje van George Verdonge. Die zei, ik was op plan om de studio in te gaan, maar het lichaam wou niet schuiven. hij zegt, ik was te druk om Mien te zoeken. Eindresultaat, op de bank is slaapgevallen. Och, wat een kerel is dat toch, hè. Het is een Henk en Anita met geluk in jouw ogen.

Henk en Anita, geluk in jouw ogen. Ik had nog een verzoek van George van Dongen. Die schrijft, doe maar even een plaatje van Luc Bral. Hallo, hallo, hallo, hier ben ik dan. Of dat hij het zelf gezongen heeft, hè. George,

Red Sovain met Lay Down Sally. En dan gaan we over naar het romantische van de Frank Lan. Geef me al jouw dromen.

0: swing de pan uit hier op 12 weer met Robert van Heem en Mona Lisa. Doe je toch met mij? Ach, ik vind het zo mooi, hè? Op ons, je bent het mooiste schilderij.
1: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
0: Nou. Dit zijn de Dean's Brothers met Buddy Holly Medley.

0: Ik hou zo van.
1: Nomi Stern, ik ga leven. Wat een mooie liedje schrijven, Jozef. Hartje.

Ja, mensen, het is wat rustiger vanavond dan normaal. Dus we gaan er wat eerder mee stoppen vanavond ook. Ik had nog een berichtje van Mees van Harren. Weer een mooi programma, Petertje. Bedankt voor de mooie uitzending. En fijne zondag natuurlijk. En blijf gezond, mijn jong. Dankjewel, Mees.

Berichtje van Wouter Wit. Weer bedankt voor de sound, schrijft hij. Graag gedaan, Wout. Hij schrijft nog geen 11 uur hoor, zeker een KUT-klokje van de HEMA. Nee, het is hier al lekker warm in de studio, mensen. Ik heb het wel een beetje gehad eigenlijk. Poeh. Lekker de boel nog opruimen zometeen. Even lekker het raam opengooien. Willem de Leeuw schrijven, trusten. Kruip jij maar gauw bij de lady in het ledikant. Ja, daarom heet het ook ledikant natuurlijk. Dankjewel Willem voor het luisteren natuurlijk.

Ook een berichtje van Ade Hensen. Dankjewel voor de plaatjes. Welterusten Peter en Judith. Fijn weekend. Dankjewel Ada. Jullie ook een fijn weekend natuurlijk. En bedankt voor het luisteren weer.

Ook een berichtje van Jozef. Jozef de Ritter natuurlijk. Peter, bedankt voor de mooie achtergrondmuziek van jou. Het was weer super. Slaap lekker voor straks en morgen gezond weer op. Oh ja, een fijn vrije weekend. Volgende week schrijft hij. Groetjes en dikke knuffel aan Judith. Ahoy. Dankjewel Jozef en Christine. En jullie heel veel plezier natuurlijk in jullie nieuwe woning uiteraard. Hè.

Ook Ada en Bart Serrely en Terneuzen die schrijven dankjewel voor de mooie muziek. Het was weer gezellig bij jou. En ze gaan mij nog even na mij op de AM 900 natuurlijk, hè. Dan gaat hun uitzending gewoon lekker voort. Succes met jullie programma Ada en Bart natuurlijk. Schoene weekend, jongske. Dankjewel, Jozef.

Jan Heijkamp schrijft: vriend, alvast bedankt voor de plaatjes en de babbels. En Jan gaat zo weer verder kijken met voetbal natuurlijk. Volgende week geen Peterke. Veel plezier schrijft hij. Dankjewel Jan. Welterusten en een fijn weekend verder. En Jan is dinsdag natuurlijk te horen, hè? Om 7 uur. Dankjewel voor de reactie, Jan.

0: voor straks, slaap lekker.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. De zondagochtend begint met veel wolken en plaatselijk nog wat regen. In de middag zien we in het zuiden wat opklaringen. In de rest van het land blijft het bewolkt en buiig. Het wordt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Op zondagavond is er alleen in het noordoosten nog kans op regen. Elders blijft het droog. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. De komende week blijven we een mix van zon en wolken zien. Op maandag en dinsdag nog wat regen. Vanaf donderdag gaat de temperatuur weer flink stijgen. Misschien wel boven de 30 graden in het zuiden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.